0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: Goeiedag, je luistert weer naar Teloorgang, het radioprogramma van Zware Metalen hier op King Distortion. Mijn naam is Remco Vaassen. Ik ben zoals altijd vergezeld door mijn collega hoofdredacteur Pim Kastelein. En wij draaien deze aflevering nieuwe muziek. Muziek uit het betere hoekje der muziek, wat de laatste periode het licht heeft gezien. En je hoorde Ripper. En de naam geeft het dan eigenlijk al een beetje weg. Dat is trash. Goede trashplaat van Ripper geschreven. Die Towards Rebirth heet. Je hoorde het titelnummer. Plaat die nergens wil vernieuwen. Die nergens wil nuanceren. De band aanbidt trash goden. En je moet het album dan ook als een ritueel zien. Dat vooral deze goden eer brengt. Towards Rebirth is een race tegen de klok. Om de luisteraar met 10 tracks de nekpijn van zijn leven te bezorgen. 80 van de 100 punten. Pim, hoe eenvoudig en doeltreffend kan een review soms zijn, hè?
1: Ja, bij Zware Metalen kunnen we zeker wel schrijven. En dat is natuurlijk ook wat we graag doen bij Zware Metalen. Leuke recensies schrijven. Volgens mij hebben we nog geen recensie geschreven van dit nieuwste album van Converge. Eigenlijk ben ik natuurlijk de uitverkoren persoon om dat te doen bij de redactie. Maar ja, zoals jij al zegt, doeltreffend schrijven, dat kan ik al jaren niet. De nieuwste Converge dus. Daar moeten we nog even snel een recensie van schrijven. Ik zal het hier even in het kort doen. Nieuwste album van Converge. Alweer de tweede die is uitgebracht in 2026. Eerder kwam namelijk al Love Is Not Enough uit. Dat vind ik eigenlijk een mega goede plaat. Eigenlijk had ik deze band een beetje uit het oor verloren. Maar ja, dat Love Is Not Enough vind ik echt een knaller van je welste. En toen is later ergens in de zomer, ja, weet ik veel, halverwege de zomer, Hum of Hurt uitgebracht. En dat resoneert echt voor geen meter bij mij. Ik vind dat echt, ik weet niet zo goed wat ik met die plaat aan moet. En toch wil ik er een nummertje van draaien, omdat het titelnummer van die plaat, Hum of Hurt, dus eigenlijk wel gewoon heel erg goed is. Dus ik snap het gewoon niet zo goed. Dan heb je je favoriete band, die je eigenlijk een beetje afgeschreven had. Die hebben dan ineens een plaat, die vind je heel vet. En dan brengen ze een maand later nog een plaat uit en dan kun je er weer helemaal niks mee. Maar er staat er één nummer op die je mega vet vindt. Heb je dat wel eens gehad, Remco, dat je zo hard en cold heen en weer springt bij een band die je heel tof vindt? Dat je het ene moment gaaf vindt, dan weer niet, dan weer wel, dan weer niet?
0: Nee.
1: Nou, dat zal dan wel aan mij liggen.
0: Ik ben een hele trouwe jongen, Pim. Dus ik ben ook heel trouw aan mijn muzikale helden.
1: Ik heb geen muzikale helden en trouw, dat ben ik niet. Dat is wat mij betreft een krant en niet iets wat ik ben. En daarom gaan wij luisteren naar het nummer Hum of Hurt van Converge.

0: Nou, Converge, waar ik Pim toch wel met enige regelmaat van heb horen zeggen dat het de beste band aller tijden ooit ter wereld is.
1: Ja, en daar voorbij.
0: Gaan we naar Kerry King, de voormalige gitarist van Slayer. Er is geen nieuwe plaat uit, helaas. Er is een Extended Deluxe Edition van het debuutalbum From Hell I Rise. En wat is daar dan allemaal zo bijzonder aan deze heruitgaaf? Is het gewoon een ordinaire geldklopperij? Tuurlijk is dat het. Maar het leuke is, Pim, dat er demo-opnames opstaan. En dat is op zich ook nog niet zo heel bijzonder, maar wel dat die door Kerry King zelf zijn ingezongen. Kerry King zelf op zang heeft hij al vaker gedaan. Het is nooit in studio uit geweest. En ik heb hem eens even goed geluisterd. Eerlijk is eerlijk, schreef ik. Het klinkt verrassend goed wat King in huis heeft toegegeven. Zijn bandmaten Tom Morea bij Slayer en Mark Osegueda bij zijn eigen band zijn beter. Maar het is echt niet slecht. Net niet helemaal agressief genoeg voor de muziek, maar niet slecht. Aan de nummers zelf is overigens niet af te horen dat het demo-opnames zijn. Blijkbaar was alles al in kannen en kruiken voordat Osegueda werd uitgekozen om alles in te zingen. Hier is dus de demo-versie met Kerry King op vocalen van From Hell I Rise.

0: Remco had het bij Kerry King het over geldklopperij. Dat daar weer een nieuwe Extended Demo Special Edition Limited nu alleen uitgebracht. Als er een band is die je niet kan betichten van geldklopperij, dan is het wel Emptiness. Want ik ken weinig bands die expres zo hard hun best doen om ontoegankelijk te klinken. Wat mij betreft is Emptiness een van de meest intrigerende metalbands uit de lage regionen. Dit is een Belgische band. En die zijn na 5 jaar weer terug met een nieuwe plaat. In de tussentijd zijn ze volgens mij een tijdje officieel opgebroken geweest. Dat blijkt dus niet meer het geval te zijn. En daar ben ik heel erg blij mee, want dit nieuwe Nowhere Speaks is wat mij betreft weer echt een mega goede plaat. Ik heb even gekeken op Zware Metalen. Helaas hebben we nog geen recensie ervan. Ja, het is natuurlijk ook moeilijk om de woorden te vinden bij eigenaardige muziek als dit. Wat kan ik erover zeggen? Het is vervreemdend. Als je alleen al luistert naar die verzuchtende vocalen, de valse melodieën, de afstandelijke productie. Ja, er is geen enkele band die klinkt zoals Emptiness wat mij betreft. De experimentatiedrang van het gezelschap pakt niet altijd goed uit. Voorganger Vide was wel erg weinig metal bijvoorbeeld. Maar dit Nowhere Speaks is een avant-gardistische retour de force. Zie je wat ik doe, Remco? Is een tour de force, maar ook een retour. Dus het is een retour de force.
1: Ja, ja. Heb je dat allemaal zelf verzonnen?
0: Dit heb ik allemaal zelf verzonnen, inderdaad. En dat gaan we dus even helemaal ondergaan met z'n allen hier bij Teloorgang door te luisteren naar het geweldige nummer The Threat.

Ik had het net over muzikale helden. Hoest is er daar één van. Natuurlijk al heel wat jaren de drijvende factor achter de band Taken. Heb ik in het Noors wel eens Taken uit horen spreken. Dus Taken moeten we eventjes aanhouden als juiste bandnaam. Eindelijk ook weer een nieuw album. Dat moet ik dan op mijn beste Noors doen. En Skog af Nietstang. Dat klinkt Japans, maar het is echt Noors. Het nummer Et Dir Tok Min Hut heb ik daarvan uitgekozen. En wat hebben we geschreven over dit nummer? Ruig, vettig en ingesmeerd met heel wat troep en zooi wordt Et Dir Tok Min Hut ingezet. Het heeft een iets of wat bezwerend karakter door zijn langere aanloop naar de zangpartij. Het nummer keert en draait en wringt zich in heel wat bochten. Toms weinigvullende stemmen en dan hup, een strakke blast die wordt voorzien van een ijzige liedpartij. Vervolgens krijgen we meanderend gitaarwerk te horen dat je niet onberoerd zal laten. Dat schreven we over het nummer. De totale conclusie van het album was een hele eenvoudige. Aanschaf verplicht. 90 punten voor de nieuwe Taken. Blijf hangen, want na de break hebben we nog meer black metal van Nederlandse bodem. Ook nog nummers van Pim, Evergrey en If These Trees Could Talk, maar nu eerst Taken.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Dit is Kink Distortion.

0: Je luistert nog steeds naar Teloorgang, het radioprogramma van zware metalen bij Kink Distortion. We draaien muziek die recentelijk is uitgekomen en daar is altijd de keuze reuze natuurlijk. In de zomermaanden zie je alle andere muziekgenres niet verschijnen in de nieuwe muzieklijsten. Als je kijkt naar de programma's bij poppodia zie je ook heel weinig niet-metal geboekt worden. Maar het metal als muziek, dat is er altijd. Metal is voor altijd en dus ook voor de zomermaanden. Wij gaan niet op vakantie, wij luisteren gewoon naar metal. En welke metal luisteren we? Nou, dat was daarnet Evergrey met het nummer Architects of the New Weave. Zo heet ook het nieuwste album. Remco, ben jij een beetje verbaasd dat ik dit heb gekozen?
1: Ja, ik ben behoorlijk verbaasd dat je deze band hebt gekozen, inderdaad, Pim. Ik kan me helemaal niets bij deze keuze voorstellen zelfs.
0: Nou ja, als je mij een beetje goed had gekend, dan weet je wel dat ik inmiddels wat affiniteit begin te ontwikkelen voor de wat meer oude lullen variant van metalmuziek. Ja. En ik denk dat Evergrey qua toegankelijkheid en belegen muziek, ja, dit is toch wel, wat mij betreft, heeft dit een heel hoog boerderij in Zoetermeer gehalte. Het poppodium daar in Zoetermeer, dat altijd ja, van die hele belegen, beleefde prog-metal boekt voor IT'ers die in Zoetermeer wonen. Die komen daar graag en die bedienen zij graag met concerten. En Evergrey is zo'n band. En ik heb dit vorig jaar gezien op Alcatraz. En dat was knal in de zon. En ik zat lekker gewoon op een stoeltje met een Monster Energy drink om 12 uur 's middags te kijken naar Evergrey. En sindsdien ben ik fan. En dus heb ik die nieuwste plaat ook maar eens aangezet. En dat is gewoon ook heel erg goed. Het is ergens, laveert het een beetje tussen alternatieve metal en prog metal. Het is een beetje Eurovisie met de bombastische energie die er in de nummers gegooid wordt. Het is ontzettend benaderbaar. En het is ook gewoon echt een antithese van wat minder grijpbare bands zoals Taken of Emptiness. En daarom vond ik het wel leuk om de nummers die we daarvan hebben gedraaid even op te volgen met iets wat gewoon, ja, echt even Eurovisie is. Ik heb me laten influisteren door kenners van deze band, want dit is inmiddels album nummer 15 of zo van deze band. Die heb ik niet allemaal geluisterd. Dat dit een beetje, ja, een album is wat getypeerd wordt door leuke momenten. Het heeft een leuke vibe. Maar het is niet een door en door goede plaat. En daarom is het eigenlijk ook maar goed dat we hier één nummertje van hebben gedraaid. Dus dat is alles wat ik wilde zeggen over Evergrey. Jij hebt, Remco, een band die wel gewoon een hele goede nieuwe plaat heeft uitgebracht, denk ik.
1: Ja, Walch, Nederlandse black metal. De zesde plaat, en dan weet iedereen al wat de titel is, namelijk een zes in Romeinse cijfers. Ik geloof dat het niet helemaal het zesde op één volgende jaar is. Er zit ergens volgens mij een jaartje tussen, maar in sneltreinvaart worden die albums uitgebracht. En in sneltreinvaart schieten ze vervolgens omhoog in verschillende jaarlijsten. Ook altijd in de ZM-jaarlijst uit mijn hoofd. Toch al gauw de laatste 2-3 albums waren top 10. Gewoon tussen alle grote jongens stond elke keer Walch. Nou ja, ik kan alvast verklappen dat dit nieuwe album 97 van de 100 punten krijgt. Dus dat zal ongetwijfeld weer hoog eindigen. Wat schreven we erover? Wie wil er nu nog naar de nieuwste Dimmu Borgir of Old Man's Child luisteren als je dit Nederlandse symfonische black metal geweld Walch aanhoort? Schitterend! Woorden schieten me opnieuw tekort. Zes is magistraal, fysieke aanschaf verplicht. Hier is Walch met het nummer Nevel.

Als samensteller of opteller van alle inzendingen bij de ZM Jaarlijst heb ik nu ook even naar dit nieuwe nummer geluisterd van Walg. En ik zie het inderdaad wel gebeuren dat deze plaat wederom in de top 10 van de ZM Jaarlijst terecht gaat komen. Dus als we aan het einde van het jaar een ZM Jaarlijst thema aflevering gaan doen, dan komt hij zeker terug. Nummertje waarvan ik niet denk dat het terug gaat komen in de ZM Jaarlijst is If These Trees Could Talk. Is een beetje een gekke bandnaam. Dat je denkt, oh, is dat misschien een hele jeugdige, punkige metalcore band of zo? Nee, dat is het ook weer niet. Dit is een postrock band. En postrock, dat is als genre natuurlijk al jaren helemaal dood. Het is natuurlijk wel zo dat het vaak vermengd wordt met andere subgenres binnen de metal. Dan heb je ineens post-metal of post-black. Dat kan. Maar het genre in de pure vorm wordt eigenlijk nauwelijks gemaakt of gewaardeerd. En dan is het eigenlijk wel vreemd dat ik dus een postrock band heb geselecteerd voor deze aflevering van Teloorgang. Maar dat is niet zo gek, want dit nieuwe album, dat The Hidden Hand heet, is uitgebracht op het metal label Metal Blade Records. Het is dan ook niet zomaar postrock, die heel erg meandert en inconsequentieel is. Nee, het is een stevige variant van postrock die heel doelgericht is, zoals Goddess and Astronaut dat bijvoorbeeld ook kan zijn. Geen ingewikkelde composities à la Godspeed You Black Emperor, maar compacte nummers met heldere spanningsbogen en een dominant motief. Zoals bijvoorbeeld dit explosieve Sea of Glass waar we nu naar gaan luisteren.

0: We zijn alweer aan het einde gekomen van deze tweede aflevering van Teloorgang na de zomerstop. We hebben de rest van het jaar nog veel voor je in petto. Maar we gaan afsluiten met een vraag die ik heb voor Pim. Pim, de Nidrosian Black Metal beweging, zegt jou dat iets?
1: Dat zegt mij net zoveel als de Latijnse taal. Bar weinig.
0: Dat is een leuk bruggetje, maar daar kom ik zo op terug. De Nidrosian Black Metal beweging, Pim, is een verzamelterm voor een select gezelschap van black metal bands die hun roots hebben in het Noorse Trondheim en de mystieke, occulte, ritualistische vorm van duister atmosferische black metal spelen. Dat doen ze allemaal op hun eigen specifieke manier. Ja, zware metalen wordt weer even zwarte metalen, want ja, het is zover, Pim. Ik heb weer een black metal nummertje om deze aflevering mee af te sluiten, uitgekozen. En het Latijnse aspect Diabolus Mecum Sempiterne heet de band. Zo heet het album ook. Het nummer dat we zometeen gaan luisteren, hou je vast. Diabolus sit in corda tuo et in labis tuis ut digne et competenter anunitis evangelium sum. Ik citeer uit de review. Het heeft me 3 maanden gekost om mijn mening over deze sublieme plaat onder woorden te brengen. Diabolus Mecum Sempiterne streeft met deze ambitieuze debuutplaat onmiddellijk naar het allerhoogste, maar reikt inhoudelijk tegelijkertijd ook diep naar de krochten van de hel in deze zwartmetalen aanbidding van Satan. Dit album, waarin atmosferische, dissonante en occulte black metal wordt vermengd met de liturgieën en majestueuze orgeltonen van een heuse zwarte mis, mag met recht en reden als een magnum opus worden omschreven. Het valt niet enkel op door zijn unieke opbouw, maar ook door zijn technisch meesterschap en sublieme sfeerschepping. Het brengt ook perfect elk facet waar Nidrosian Black Metal voor staat tot uiting. Het is duister, devotioneel en artistiek compromisloos. We gaven 92 van de 100 punten. We gaan zo meteen luisteren naar Diabolus Mecum Sempiterne. Volg ons op Facebook, op Instagram, kijk onze video's op YouTube waar we onlangs mee begonnen zijn. We hebben een podcast, ga vooral naar zwaremetalen.com. Rest mij tot slot u te zeggen, wees gegroet, Satan, vos ter hel, uw koninkrijk komen. Hier is Diabolus Mecum Sempiterne.

0: Bedankt voor het luisteren naar deze Kink-podcast. Voor meer, check de Kink-app of kink.nl.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend!
1: Wat is hij mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend!
1: Wat is hij mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is die mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is die mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is die mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Kink! Kink Distortion.

Distortion. Distortion.

0: Ons CW fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is die mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is die mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW fotoboek op cewe.nl.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion, keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is hij mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is hij mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is hij mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: King Distortion.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend!
1: Wat is hij mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend!
1: Wat is hij mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend!
1: Wat is hij mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: King. Distortion.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Na bruggen en viaducten die op instorten staan, dreigt er nu ook gevaar bij portalen boven de snelweg waar de matrixborden aan hangen. Die zijn steeds vaker verroest en kunnen instorten, schrijft de Telegraaf. Als dat gebeurt, moeten ze weg. Maar dan kunnen bijvoorbeeld ook spitsstroken niet meer open. Burgemeester Bruls van Nijmegen dreigt Feyenoord-supporters te weren bij de uitwedstrijd tegen NEC volgende week. Als er na het weekend nog geen daders zijn opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur, mogen ze het stadion niet in. Justitieminister Van Wil wil dat bij stadions veel beter wordt gecontroleerd op vuurwerk. Dolly Parton is overleden aan kanker. Welke vorm ze had, heeft de familie niet gezegd. Maar het was een strijd die ze niet kon winnen. Dolly Parton overleed gisteren in een ziekenhuis in Nashville dat gespecialiseerd is in kankerbehandelingen. Vrienden en familie waren bij haar toen ze overleed. En de Champions League-droom van NEC is voorbij. Bodø Glimt was ook in Noorwegen te sterk. Het werd 3-0. NEC maakte het zichzelf al snel lastig. Doelman Kretas kreeg na 3 minuten rood voor Hens buiten de 16. En daarna liep Bodø Glimt snel uit. NEC gaat wel Europa League spelen, een niveautje lager. Dan het weer van Weer Online. Vanmorgen is in het zuiden kans op een bui en de rest van het land blijft het droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien en het wordt 23 tot 26 graden. En tot zover het AP-nieuws.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
9: Let's go! Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.

0: Bonito.nl. Mis niks en sla je slag. Bonito.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Ons CW-fotoboek is er.
4: Spannend!
3: Wat is hij mooi geworden?
4: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Het voelt alsof we er weer zijn.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Ons CW-fotoboek is er.
4: Spannend!
3: Wat is hij mooi geworden?
4: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Het voelt alsof we er weer zijn.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Ons CW-fotoboek is er.
4: Spannend!
3: Wat is hij mooi geworden?
4: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Het voelt alsof we er weer zijn.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: King Kiss Motion!

0: Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
1: Nu hou hè, dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu?
0: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
1: Nu hou hè, dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
5: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Joujou.
13: Wie was er aan de beurt?
14: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
13: Hit it!
15: Voor die 2...

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Niet alleen bruggen en snelwegen zijn er slecht aan toe, maar ook portalen. Dat zijn de stalen constructies waar matrixborden en camera's aan hangen. Volgens de Telegraaf zijn duizenden portalen toe aan groot onderhoud en zullen daarom snelwegen dicht moeten. Volgende week wordt de A2 bij Empel in beide richtingen afgesloten. De burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls, wil volgende week geen Feyenoord-supporters in zijn stad als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident van afgelopen weekend. Toen gooiden Feyenoord-fans met vuurwerk tijdens de wedstrijd tegen Cambuur. 7 mensen raakten gewond. Feyenoord speelt volgend weekend tegen NEC. Van presidenten tot collega-wereldsterren als Beyoncé. Iedereen heeft gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Mick Jagger roemt haar omdat ze zoveel mensen bij elkaar heeft gebracht. Volgens haar familie leed Dolly kort aan kanker en wordt ze in kleine kring begraven naast haar man. Wanneer is nog niet bekend. En er is iemand aangehouden die misschien te maken heeft met de dood van een vrouw in Venlo. Haar lichaam werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes, niet ver van het centrum. Politie ging al snel uit van een misdrijf. De vrouw was 40 en kwam uit Venlo. Over de identiteit van de verdachte is niets bekend. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend zonnige periode en wolkenvelden met in het zuiden een kleine kans op een bui. Vanmiddag droog en het wordt 23 tot 26 graden. En tot zover het AP Nieuws.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.
4: Kink Distortion. Keihard in de ochtend.
2: Kink.
5: Het taalgebruik in dit programma kan aanstootgevend zijn. Ouderlijk toezicht wordt geadviseerd.
6: Dat was jammer. Eén ding was jammer en het andere ding is heel triest. Wat?
7: Goedemorgen.
6: Goedemorgen met wel vrienden, dat ga ik je allemaal uitleggen. Het jammere was natuurlijk gisterenavond NEC in Noorwegen. Verloren van Bodø/Glimt. De wedstrijd was natuurlijk na 4 minuten al gespeeld. En dus nemen ze geen deel in de Champions League. Ze gaan de Europa League doen. Ik zat gisteravond met een aantal vrienden te kijken. Met een biertje. En zij, ik woon in de omgeving Nijmegen, dus zij zijn echt wel voor NEC. En de wedstrijd was natuurlijk na 4 minuten al gepiept. Want Kretas, wat deed hij daar? Het was misschien geen opzettelijk hens, maar nogmaals, wat deed hij daar? Anyway, dat is nu een gepasseerd station. Dat is hetgeen wat jammer is. NEC dus uit de Champions League, wel in de Europa League. En hetgeen wat ja, heel triest is, het overlijden natuurlijk van een groot icoon. Daar kom ik straks op terug. Want traditiegetrouw, dat doen we al elke ochtend sinds dat we zijn begonnen. Kijken we eerst in het land wat er op de podia te doen is. En vandaag kijken we naar Cinetol in Amsterdam. Daar staat een Belgische band. Die heeft een mix tussen experimentele noise en een beetje dark post-punk spelen ze. En ik moet zeggen, de single die ik ga draaien zo dadelijk is lekker om mee te beginnen. Vandaag op het podium in Amsterdam. In Cinetol is de band Waste. En van Waste draaien wij in de ochtend en zij mogen deze keihard in de ochtend aftrappen. Doghouse.
7: Keihard in de ochtend. Met Mike Arns. Kink Distortion.

Ik begin de periode van load en reload steeds meer te waarderen. Maar kan je zeggen, in de jaren 90 was ik op zijn zachtst gezegd teleurgesteld. Metallica, King Distortion, Until It Sleeps. Ja, en dan gaan we even naar gisteravond. En dat is het overlijden van Dolly Parton. En Dolly Parton is natuurlijk geen metalartiest.

Ze zat vol in de country. Geweldige platen gemaakt, geweldige singles gemaakt. Origineel van I Will Always Love You is natuurlijk vele malen mooier dan die van Whitney Houston. Maar ja, die is dan weer bekend om de Whitney Houston Challenge. Dolly Parton overleed 80 jaar. En ik leerde haar natuurlijk kennen door de top 40, luisteren naar de hitlijsten en die liedjes die ze maakte. En hoewel ik in de rock en de metal zat, waren die liedjes van haar die ik altijd heel erg kon waarderen. En daarnaast ook dat ze bepaalde emoties bij me opriepen. En dat is toch knap. Daarnaast was zij enorm activistisch, verlegde haar grenzen, keek over de grenzen heen, was enorm verbindend voor vele bevolkingsgroepen in Amerika. Maar ik denk niet alleen in Amerika, maar over de hele wereld had ze een hele verbindende rol. 80 jaar is ze geworden. En waarom zul je denken, waarom ga je nu hier in een metal show, in een metal ochtendshow, keihard in de ochtend, beginnen over Dolly Parton? Nou, Lemmy Kilmister van Motorhead was ook heel erg geïntegreerd door Dolly Parton. Heeft haar een paar keer uitgenodigd voor een samenwerkingsverband. Er schijnen opnamen te zijn, maar die zijn nooit uitgebracht. Ik mag heel erg hopen dat die ooit nog een keer, mocht het zo zijn, het daglicht zien. Waar ze wel een opname mee heeft gemaakt is met Rob Halford van Judas Priest. Beetje wrang, gisteren is ze overleden dus. Toen bereikte ook ons nieuws, het nieuws. En gisteren was ook de verjaardag van Rob Halford. Die is op 25 augustus jarig. De sterfdag nu van Dolly Parton. Zij namen een aantal jaar geleden een prachtig duet op. En daarom ga ik ze draaien in Keihard in de Ochtend. Dolly Parton, Rob Halford, Bygones. En Dolly, slaap zacht.

Van hun debuutplaat Alice in Chains en Man in the Box. Straks, keihard in de ochtend, King Distortion, Unearth, Five Finger Death Punch komt eraan. En zo dadelijk, Iron Maiden, Run to the Hills. Eerst nog metalcore van eigen bodem, een band die ik een paar keer live heb gezien. Echt heel erg goed, met onder andere Jan Belsma, ex-Vengeance op de bas. Last Element en Gravity.

0: Kink. Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7-processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt. Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: Ah, nee hè.
3: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
2: Ja, weer eens.
3: Nou, tof jij even.
2: Oh ja?
3: Ik heb net koffie gezet.
2: Lekker.
3: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
4: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
5: kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
6: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
7: Hé, wat doe jij nou?
6: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
8: Bij

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is hij mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is hij mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is hij mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Dit is Kink Distortion.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het zwaar mishandelde pleegmeisje uit Vlaardingen 2 jaar geleden is geen geval op zich, heeft de NOS uitgezocht. Afgelopen jaar is het meer dan 10 keer voorgekomen dat een kind langere tijd zwaar werd mishandeld. Snelwegen zullen vaker dicht moeten, schrijft de Telegraaf, omdat de stalen portalen waar borden aan hangen wegroesten en onderhoud nodig hebben. Probleem is dat aannemers niet genoeg mensen hebben voor het onderhoud. En in Amerika hangt een week lang de vlag half stok vanwege het overlijden van Dolly Parton. Sterren reageren massaal op haar dood. Zangeres Sabrina Carpenter noemt haar een engel op aarde. Elton John uniek en onvervangbaar. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend zonnige periode en wolkenvelden met in het zuiden een kleine kans op een bui. Vanmiddag droog en het wordt 23 tot 26 graden. King Distortion.

0: nog steeds een hele fijne single. Five Finger Death Punch en De Oppresso Liber. En toen was er in één keer nieuwe muziek van een band waarvan ik het misschien niet meer had verwacht. De band is ooit begonnen als een, ja, moet ik het zeggen, hobbybandje. In de jaren 90. Een beetje supergroep was het ook wel. Opgericht door Phil Anselmo van Pantera. Nadat Pantera ter ziele was gegaan, ging hij daar en verder. En natuurlijk Pepper Keenan van Corrosion of Conformity. En Kirk Weinstein van Crowbar. En daar hebben we heel lang niks van gehoord. En eerlijk gezegd, toen op een gegeven moment al die tributes begonnen rondom Pantera. Hè, met Phil Anselmo en Zakk Wylde. Anyway, ze gingen weer op tour om Pantera te eren. Had ik nooit verwacht dat we nog ooit iets van deze band zouden horen. Ik heb het over Down. En Down is in één keer weer in het nieuws, want ze hebben zomaar ineens een nieuwe single. Blood Oath heet die. Het schijnt niet zomaar een comeback single te zijn, maar een voorbode van een volledig nieuw Down album. Daarover is nog niets bekend, maar wel die ene single die nu uit is. En ik heb hem hier voor je. En keihard in de ochtend op King Distortion. Nieuwe single van Down, dit is Blood Oath.
1: Kippenvel tot op de klote.

Megadeth, wie kent het niet? Peace Cells, van het album Peace Cells, but yeah, who's buying? Daarvoor nog Linkin Park en Bleed It Out. Straks, na 8 uur, King Distortion, keihard in de ochtend. Muziek van Isaan, Testament en zometeen direct na 8 uur toe. En natuurlijk laten we het volgende uur, want dat doen we iedere woensdag, een plaat uit mijn platenkast vallen. Ik ga een omschrijving geven, ik ga de track draaien van die plaat. En jij kunt raden ondertussen over welke plaat ik het heb. Geen prijs aan verbonden. Wel je eigen mooie, heerlijke, vrolijke juichmoment. En nu nog even Unearth. Het bewijs dat technisch gitaar spelen en heel strak kunnen spelen ook nog in dienst van de song kan zijn. Unearth and My Will Be Done.

0: is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
11: Ping, ping, ping, ping, ping.
10: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex stampasta 3 voor €12... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
16: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
17: 8 uur, dit is Kink Distortion.
18: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. 2 jaar geleden schrok Nederland van het zwaar mishandelde meisje in Vlaardingen, maar dat is geen losstaand geval, heeft de NOS uitgezocht. In de afgelopen 10 jaar is het zeker 10 keer voorgekomen dat een kind zwaar en langdurig werd gemarteld. Bij kindermishandeling gaat het vaak om onmacht, bij marteling is het opzet. Het overlijden van Dolly Parton raakt miljoenen mensen. Zo reageert president Trump op haar dood. Hij heeft opdracht gegeven een week lang de vlaggen half stok te hangen. Het is nog niet duidelijk wanneer Dolly wordt begraven, wel dat dat in kleine kring gebeurt met alleen haar familie, die zegt dat ze korte tijd kanker had. Zeker 14 pasgeboren baby's zijn om het leven gekomen bij een brand in een ziekenhuis in Pakistan. Die was ontstaan na een probleem in het airconditioning systeem. 1 baby kon worden gered. Brand begon op de 3e etage van het ziekenhuis in Islamabad op de kraamafdeling. En telefoons worden niet langer het meest gestolen op vakantie. Het zijn nu vooral tassen en rugzakken waarvan het vaakst aangifte wordt gedaan. Dat meldt de verzekeraar volgens de Telegraaf. Het gaat om bijna een kwart van de aangifte. Ook pikken dieven graag bikinis en hair extensions van vakantiegangers. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend zonnige periode en wolkenvelden met in het zuiden een kleine kans op een bui. Vanmiddag droog en het wordt 23 tot 26 graden. En tot zover het AP Nieuws.
17: Welkom, dit is Kink Distortion.
19: Kink Distortion. Keihard in de ochtend.
17: Kink.
20: Het taalgebruik in dit programma kan aanstootgevend zijn. Ouderlijk toezicht wordt geadviseerd.

Ghost Inside en Dark Horse in Kaart en Ochtend op King Distortion. Daarvoor nog Tool en Sober. Zij trapte het tweede uur af op deze fraaie woensdag 26 augustus. Waarin we zo dadelijk een plaat uit mijn platenkast laten vallen. En jij mag raden welke. Ik ga een omschrijving geven. En dan ga ik ook nog een track van die plaat draaien. Geen enkele prijs aan verbonden. Alleen maar jouw fijne gevoel dat je het wist. Dat jij dadelijk hardop kunt roepen. Ik had zo net het goede antwoord welke plaat er uit de plaatkast is gevallen. Ik heb vast een hint. De band waarvan ik dadelijk een plaat uit de plaatkast laat vallen, stond samen met deze band op het allereerste Dynamo Open Air op de parkeerplaats bij Dynamo. En ook nog rond dezelfde periode. Welke band is dit? Dit is Testament natuurlijk. Van het album The Legacy en Over the Wall.

0: Testa what? Testament in Keihard in de Ochtend. King Distortion over the wall. Band gaf trouwens een geweldige show tijdens Dynamo Metal Fest. Vorige week alweer.
1: Hey Mike, wat is er nu weer uit je platenkast gevallen?
0: Vandaag dus een band die samen met Testament op het allereerste Dynamo Open Air optrad. De parkeerplaats bij Dynamo. Over welke band zou ik het hebben? Vandaag heb ik twee dingen in de hand. Ik heb de LP in de hand. Daar geef ik de omschrijving over. Maar de muziek draai ik vanaf de CD. Ik leg zo uit waarom. De band valt in de categorie glam metal en Christian metal. En misschien heb je nu al een idee. Derde studioalbum van de band. Uitgebracht op 24 oktober 1986 via het Enigma label. En het is geproduceerd door Steven Gelfes en de band zelf. Als je echt in de jaren 80 bent opgegroeid met metal en je hoort Christian metal en je hoort het derde album in 1986 en dat ze op Dynamo Open Air stonden, misschien gaan er al diverse bellen rinkelen. De plaat werd opgenomen in de Master Control Studio in Burbank, California. En het is dus het derde album van de band, 1986. En als ik de line-up van de band zie, dan is het niet de line-up die op de plaat daadwerkelijk speelt. De bassist namelijk staat wel op de hoes, maar doet niet mee. Gaan we naar het artwork. En dat maakt het verschil juist tussen de CD en de LP die ik hier in de hand heb. Want ik heb een van de eerste oplagen van de LP. En dan zie je vier engelen met grote witte vleugels die een soort van duivels karakter met een spijkerbroek aan en een blote bast en horentjes natuurlijk met een flying V aanpakken. Ze trekken hem eigenlijk of uit de hel. Ja, ik denk dat ze hem omhoog trekken. Hè? Dus uit de hel of ze trekken hem naar de hel toe. Een van de twee. En dan kijk ik naar de hoes achterop en dan zie ik eigenlijk vier jongens staan die misschien in die periode wel knapper waren dan jouw vriendin. En ook als ik de hoes openklap, staan er vier karakteristieke helden daar in het midden, waarvan je denkt van, nou, die hebben echt hun best gedaan om er goed uit te zien, waarbij de gitarist een bijbel in de hand heeft op de foto. Nou, over welke band zou ik het hebben? Derde album van de band, 1986. En ik ga even de line-up met je doornemen. Want op basgitaar op deze plaat is Brad Cobb. En zei Brad Cobb, mocht je het al geraden hebben, dan denk je van, maar dat was toch Timothy Gaines? Klopt, Timothy Gaines, die staat op de hoes. Dat was het originele bandlid, maar die speelt niet mee op deze plaat. Verder op de keyboards John van Tongeren en dan de echte bandleden. Op drums Robert Sweet, op gitaar en backing vocals Oz Fox. En op lead vocals, backing vocals, lead guitar, acoustic guitar en alle arrangementen. Michael Sweet, de broer van Robert Sweet. Ik heb het natuurlijk over Striper. Band trad als hoofdact op Dynamo Open Air 1987 op de parkeerplaats. Het festival wat dus ook Testament toen acte de présence gaf. En nu kan ik twee dingen doen. Ik kan een hit gaan draaien, To Hell With The Devil of Calling On You of Free of Honestly. Maar dat zijn allemaal wat, ja, mellow metal stukken. Ik kan ook kiezen voor een track waarin de allervetste gitaarsolo van Oz Fox zit. Nou, laat ik besluit hebben genomen dat ik dat ga doen. Het album wat ik vandaag uit de kast heb laten vallen is To Hell With The Devil van Striper. En waarom heb ik gekozen voor het album wat ik zo net heb omschreven? Ik heb hier ook de CD-versie. En daar is een hele saaie zwarte hoes met de geel-zwarte letter Striper. En in het rood To Hell With The Devil. En dat kwam omdat in Amerika de originele hoes, die eerste drukkings, die eerste persings, verboden werd. Omdat het, ja, dat kon allemaal niet daar. Gelukkig kon het hier wel en ga ik nu een track draaien van het album To Hell With The Devil van Striper. En dit is een track waar zo'n vette gitaarsolo van Oz Fox in zit. Let zo dadelijk maar op. Dit is The Way.

0: staat op zijn fantastische album Ethan. The Distance Between Us. Het album kwam een aantal jaren geleden uit. Ik mocht toen een geweldig gesprek met hem hebben. Wat een toffe gast. En je kunt hem natuurlijk ook kennen van de legendarische black metal band Emperor. Straks, Keert in de Ochtend op King Distortion, heb ik muziek voor jou van onder andere Sowin, een classic van Raven, Faster Than the Speed of Light, en zometeen Godsmack, Awake.
1: King Distortion.
2: Rotterdam, de stad van Feyenoord, de Erasmusbrug en daar waar je een pambami naar beneden kunt pleuren. Maar op 11 en 12 september is Rotterdam vooral de stad van...

Vegas for

0: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
9: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate vaatwastabletten, 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Ons CW-fotoboek is er.
12: Spannend!
11: Wat is hij mooi geworden?
12: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
11: Het voelt alsof we er weer zijn.
13: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Ons CW-fotoboek is er.
12: Spannend!
11: Wat is hij mooi geworden?
12: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
11: Het voelt alsof we er weer zijn.
13: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Ons CW-fotoboek is er.
12: Spannend!
11: Wat is hij mooi geworden?
12: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
11: Het voelt alsof we er weer zijn.
13: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
14: Dit is Kink Distortion.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De afgelopen jaren zijn zeker 10 kinderen in ons land langdurig gemarteld, heeft de NOS uitgezocht. Het geval van het zwaar mishandelde pleegmeisje uit Vlaardingen, dat 2 jaar geleden aan het licht kwam, staat dus niet op zichzelf. Mensen voelen zich afgescheept als ze online met een bedrijf contact zoeken en hun vraag moeten stellen aan een chatbot in plaats van een mens. 7 op de 10 zeggen geen goed antwoord te hebben gekregen, heeft de Consumentenbond uitgezocht. En Dolly Parton was niet alleen koningin van de countrymuziek, maar ook van de inclusiviteit. Dat is de reactie van het Amerikaanse COC op haar overlijden. Partons hele carrière was gebaseerd op liefde en respect voor iedereen, zeggen ze. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend zonnige periode en wolkenvelden met in het zuiden een kleine kans op een bui. Vanmiddag droog en het wordt 23 tot 26 graden.
14: King. Distortion.

0: Het ging net goed. Het was gezellig bij die koffieautomaat, laat ik het maar zo zeggen. Nou, Godsmack hoorde je. En Awake. We gaan kijken naar 1964. Waarom? Nou, het was toen de warmste 26 augustus ooit. 31,1 graden. Officieel is dat dus eigenlijk nog een tropische dag. Op een datum, want we zitten eind augustus, we gaan richting september, waarop je het misschien niet meer verwacht. Dat allemaal in 1964. En bij de koffieautomaat stond ook nog Daphne, onze koffiejuffrouw. En die zei, oh, ik moet ook snel naar het dak. Want zij gaat kijken wat de temperatuur is. Daphne is naar het dak van de King Studios. Daar staat onze enige echte keihard in de ochtend weermachine. En zij gaat vertellen wat de temperatuur op dit moment is.
1: Haal die kutrappen op!
2: Dankzij de modernste meettechnieken kan men de temperatuur op maar liefst een decimaal nauwkeurig bepalen. Reeds openen zij het raam en behoedzaam wordt de kabel gevierd, waaraan de indrukwekkende installatie zachtjes bungelend het meetpunt nadert. Thans drukken zij op de grote rode knop die de meetprocedure opstart. Al waarna binnen luttele seconden de grote wijzer zal uitslaan, waarop men de meteorologische omstandigheden gedegen afleest.
3: ...16,4 graden.

Zo net hoorde je Sowin en Violence. En dit was natuurlijk Arion en Everybody Dies. En nieuws uit de categorie Kan niet wachten. Arjen Lucassen schijnt op dit moment in zijn thuisstudio, in zijn prachtige woning, aan het broeden te zijn op het nieuwe Arion album. Die moet ergens 2027 gaan verschijnen. En dat is zo'n fijn nieuws, vind ik zelf. Vanmiddag op King Distortion is er weer een nieuwe zware metalen teleurgang. Vanaf 4 uur. Remco en Pim zijn er weer met nieuwe muziek uit alle hoeken van metalland. Van thrash tot black tot post. Metal tot hardcore. Alles gooien ze in dat uur om je oren. En wat keihard in de ochtend betreft, de ochtendshow op King Distortion. Wij zijn er natuurlijk morgen vroeg weer om 7 uur. En op King Distortion hoef je verder natuurlijk niks te missen. Want Cas draait alle lekkerste rock en metal voor jou tot aan, ik wilde zeggen tot aan een bepaald tijdstip, maar dat doet hij gewoon 24 uur per dag. Maar ga niet weg, want ik heb nog een hele mooie voor je. Ga sowieso niet weg, trouwens, van King Distortion. Kijk uit. Dit is Section 1 van Opeth. Hoe fijn kun je een show afsluiten? Maak er een fantastische woensdag van. Graag tot morgen. Dit is Opeth.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
8: Wow!
7: Is binnen 3 minuten geregeld.
8: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
3: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het martelen van kinderen komt veel vaker voor dan gedacht. 2 jaar geleden hadden we het pleegmeisje uit Vlaardingen, maar dat blijkt dus geen uitzondering te zijn. In de afgelopen jaren kwam de NOS zeker 10 andere gevallen tegen waarbij kinderen jarenlang en met opzet zwaar mishandeld werden. Waarschijnlijk het topje van de ijsberg. Mensen die online contact zoeken met een bedrijf en met een chatbot te maken krijgen, voelen zich afgescheept. In 7 van de 10 gevallen krijgen ze geen antwoord op hun vraag, heeft de Consumentenbond uitgezocht. Die vindt dat het veel makkelijker moet zijn om contact te krijgen met een echt mens. In New York kleurt het Empire State Building roze als eerbetoon aan de overleden Dolly Parton. Ook hangt de vlag in Amerika een week half stok. Fans leggen bloemen bij diverse monumenten van Dolly, zoals bij haar ster op de Walk of Fame. Haar familie heeft laten weten dat Dolly korte tijd leed aan kanker en haar uitvaart besloten is. En jarenlang was de mobiele telefoon het meest gestolen voorwerp tijdens de vakantie, maar dat is niet meer zo. Jassen en rugzakken staan nu op nummer 1, heeft een verzekeraar uitgezocht. Ook bikinis en vergeten haar-extensions worden vaak geclaimd bij de reisverzekering. Of die ook worden vergoed, hangt af van de voorwaarden. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend zonnige periode en wolkenvelden met in het zuiden een kleine kans op een bui. Vanmiddag droog en het wordt 23 tot 26 graden. En tot zover het AP Nieuws.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur teloorgang met Remco Vaze en Pim Kastelein.
1: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
4: Dit is een boodschap van Sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
5: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power Vaatwascapsules voordeelbox voor maar 23,99. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
3: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
5: Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
8: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
7: Wat dan?
8: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
7: Oh, mag ik mee?
8: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
9: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. 2 jaar geleden kwam de zaak van het zwaar mishandelde pleegmeisje uit Vlaardingen in het nieuws. Maar volgens de NOS zijn er meer van dat soort gevallen. De afgelopen jaren waren er zeker 10 vergelijkbare zaken, blijkt uit stukken van de rechtbank. Deskundigen hebben het over kindermarteling, omdat het kind met opzet wordt mishandeld. De parlementaire enquêtecommissie Corona pakt straks de draad weer op. Dit keer met Fleur Agema. Ze zat tijdens corona voor de PVV in de Tweede Kamer en was kritisch op het kabinetsbeleid. Ze vond dat de Kamer buitenspel werd gezet en dat maatregelen werden doorgedrukt. Ook zette ze vraagtekens bij de RIVM-adviezen. Afgelopen zaterdag werd in Venlo het lichaam van een vrouw gevonden en er is nu een verdachte aangehouden. Wie het is en wat hij of zij ermee te maken heeft, zegt de politie niet. Het lichaam werd door een voorbijganger gevonden in de bosjes langs de Maas. De vrouw was 40 en kwam uit Venlo. En een enorme brand vannacht in een groot magazijn van Wildberries in Rusland na opnieuw een aanval door Oekraïne. Zouden geen gewonden zijn. Naast Wildberries valt Oekraïne de afgelopen tijd ook Ozon aan. Dat is de concurrent die net als Wildberries militaire onderdelen opslaat en levert aan het Russische leger. Dan het weer van Weer Online. Een mix van zon en wolken en op de meeste plaatsen blijft het droog en het wordt 23 tot 26 graden. Ook vanavond lang warm, morgen ook, maar wel met regen en onweersbuien. En tot zover het AP Nieuws.
9: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Team Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: meteen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
3: Nu halen, dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
3: Nu?
2: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
3: Nu halen, dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
7: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past... en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
8: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
10: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken... zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op fietsaccessoires. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
8: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
10: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
11: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een flat in Apeldoorn is ontruimd, waarschijnlijk nadat er vannacht een drugslab was ontdekt. Politie laat er weinig over los en zegt alleen dat er iets is gevonden waardoor 100 woningen worden geëvacueerd. Er is een speciaal team bijgehaald dat chemische stoffen weg kan halen. Volgens de Gelderlander is vannacht de bewoner geboeid afgevoerd. De Zeeuwse gemeente Tholen gaat 150 asielzoekers opvangen op een nu nog lege plek in het stadje. Die is samen met het COA en de provincie gekozen. De gemeente zegt dat rekening is gehouden met de inwoners, die worden ook betrokken in het plan. Ook mag de opvang niet ten koste gaan van nieuwbouw van huizen. Ook dit jaar heeft Wakker Dier de Liegebeest uitgereikt. Een prijs voor bedrijven die een verkeerd beeld geven over hoe ze met dieren omspringen. Dit keer gaat hij naar de varkenssector. Die zou beweren dat alle varkenshouders goed voor hun dieren zorgen. Leugens, zegt Wakker Dier. Bij varkensboeren draait het vooral om geld. En de mislukte zwemtocht van Maarten van der Weijden heeft toch nog dik €700.000 opgebracht. Dat geld is voor het Prinses Maxima Centrum voor Kinderkanker. Vanmorgen heeft Van der Weijden zelf de cheque gebracht. Plan was dat hij vorige week langs 22 steden zou zwemmen, maar halverwege moest hij opgeven omdat hij ziek werd. Dan het weer van Weer Online. Een mix van zon en wolken en op de meeste plaatsen blijft het droog en het wordt 23 tot 26 graden. Ook vanavond lang warm, morgen ook, maar wel met regen en onweersbuien. En tot zover het AP Nieuws.
10: Welkom

0: Distortion.
1: Rotterdam, de stad van Feyenoord, de Erasmusbrug. En daar waar je een pambami naar beneden kunt pleuren. Maar op 11 en 12 september is Rotterdam vooral de stad van...

0: zin in een paar heerlijke dagen losgaan? Open dan nu de Kink-app en stuur een bericht met daarin Baruch Open Air. En maak kans op tickets. Win deze week tickets voor Baruch Open Air op Kink Distortion. Kink.
1: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
1: Ook extra voordelig bij Trekpleister, WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Social Deal, Wellness Deals, take 1 en...
6: Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
10: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Geen distortion!

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
3: Hé, hey, wat doe jij nou?
2: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
5: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
7: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: 12 uur. Dit is Kink Distortion.
9: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Feyenoord neemt geen supporters mee naar de komende twee uitwedstrijden. Die zijn tegen NEC in Nijmegen en PEC Zwolle. Aanleiding is het vuurwerkincident afgelopen weekend in Leeuwarden tegen Cambuur. Feyenoord-fans gooiden met vuurwerk. De wedstrijd werd een tijdje stilgelegd en 7 mensen raakten gewond. Bij het begin van de corona-uitbraak wist de Tweede Kamer te weinig over het virus om goede beslissingen te nemen. We hadden een informatieachterstand. Dat zei oud-PVV-Kamerlid Fleur Agema bij de enquêtecommissie. Dat er een bezoekverbod kwam in verpleeghuizen vond ze achteraf gezien een verkeerd besluit. De grootste politiebond, NPB, is blij dat er ingegrepen mag worden bij een snelwegblokkade, maar er moeten er wel meer agenten bij komen. Anders blijft het een afspraak die in de praktijk niet werkt. Optreden is volgens de bond meer dan het beëindigen van een blokkade. Je moet ook mensen oppakken, afvoeren en verhoren. En Louis van Gaal heeft de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez succes gewenst in zijn nieuwe job. Twee kennen elkaar nog van vroeger, toen van Gaal trainer was bij Barcelona en Xavi speler. Van Gaal heeft een filmpje gemaakt waarin hij Xavi prijst om zijn tactisch inzicht en zijn goede paas. Dan het weer van Weer Online. Een mix van zon en wolken en op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden. Ook vanavond lang warm. Morgen ook, maar wel met regen en onweersbuien. En tot zover het AP Nieuws.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Teloorgang met Remco Vaassen en Pim Kastelein.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vanaanaarbeter.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes maar €1,49.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
4: Nu?
3: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
11: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
10: Wat dan?
11: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
10: Oh, mag ik mee?
11: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
12: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
13: Yes!
12: Esso, omdat elke rit telt.
14: King Distortion.

0: Kink. Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Joekanuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
2: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
3: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
11: 1 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Na overstromingen in Nepal worden honderden toeristen vermist. En daar zit zeker 1 Nederlander bij, zeggen de autoriteiten. Door grote modderstromen zijn wegen, bruggen en gebouwen weggevaagd. Het gebied is erg bergachtig en daardoor is het voor reddingshelikopters niet mogelijk om te landen. In de provincie Utrecht is iemand overleden door het West-Nijl-virus. Het wordt verspreid door muggen. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. Volgens het RIVM liggen er nog 2 besmette mensen in het ziekenhuis. De kans om het virus op te lopen en er ziek van te worden is klein. Vooral kwetsbare mensen lopen risico. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk waarom 3 flats in Apeldoorn zijn ontruimd. Duidelijk is wel dat de politie vannacht naar een flat ging nadat zwaar vuurwerk vanaf een balkon was gegooid. In de flat werd een mogelijk drugslab gevonden en wapens. Enkele agenten hadden klachten nadat ze iets chemisch hadden ingeademd en zijn nagekeken. En tijdens corona hebben we onderschat hoe belangrijk het was om je huis goed te ventileren. Dat zei oud-PVV-kamerlid Fleur Agema bij de enquêtecommissie. Opiniepeiler Maurice de Hond had als een van de eerste door dat het virus zich verspreidde door kleine druppeltjes en werd daarom onterecht verketterd, vindt Agema. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag een mix van zon en stapelwolken. Het is 23 tot lokaal 27 graden. Morgen periode met zon, maar lokaal ook een regen- of onweersbui. En iets warmer, 27 tot 29 graden. En tot zover het AP-nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat zie je van Jumbo.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hanson zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
10: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Kink Distortion.

0: tank.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate vaatwastabletten, 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep, alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: wordt pas dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
7: Dit is Kink Distortion.
8: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Een invalkracht van een jeugdzorginstelling in Alphen aan den Rijn moet van de rechter 4 jaar de cel in. Hij heeft daar vorig jaar een minderjarig meisje verkracht. Zijn collega krijgt 6 maanden voor aanranding. De slachtoffer staat in de instelling omdat ze slachtoffer zijn of dreigden te worden van mensenhandel of uitbuiting. Rond deze tijd begint er weer een korte werkonderbreking van beveiligers op Schiphol. Er waren er vanochtend al 2 en die zorgden ervoor dat reizigers wat langer moesten wachten, gemiddeld zo'n 20 minuten. Beveiligers willen dat er wat gedaan wordt aan de hoge werkdruk. Om 4 uur en 7 uur wordt het werk ook nog kort stilgelegd. Bewoners van 2 van de 3 flats in Apeldoorn die vanochtend werden ontruimd, kunnen weer terug naar huis. In de andere flat werden in een woning wapens en een beetje vuurwerk gevonden en mogelijk een drugslab. Omdat de dingen kunnen ontploffen is de EOD erbij. Bewoners moeten dus nog even geduld hebben. En het Britse leger heeft de overleden Dolly Parton geëerd bij Buckingham Palace. Een orkest van de bekende bewakers met berenmutsen speelde het nummer 9 to 5. Het Britse koningshuis en leger wilden stilstaan bij de dood van Dolly vanwege haar werk om jonge kinderen aan het lezen te krijgen. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag een mix van zon en stapelwolken. Het is 23 tot 27 graden. Morgen periode met zon, maar lokaal ook een regen- of onweersbui. En iets warmer, 27 tot 29 graden. En tot zover het AP Nieuws.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Du hast mich.

0: Distortion.
1: Rotterdam, de stad van Feyenoord, de Erasmusbrug. En daar waar je een pambami naar beneden kunt pleuren. Maar op 11 en 12 september is Rotterdam vooral de stad van...

0: stuur een bericht met daarin Baruch Open Air. En maak kans op tickets. Win deze week tickets voor Baruch Open Air op King Distortion.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AHA Liefde en Passie Decem-pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hebben, heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
10: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
6: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
8: Voor wie zijn we het alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €23,99. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: 3 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De man die wordt verdacht van de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot wordt nu ook verdacht van een tweede sterfgeval. Volgens de OM gaat het ook om een bewoner van die zorginstelling. De man van 26 werd zondag opgepakt. Hij zou als verpleger bij het zorgcentrum werken. Bij de grote overstroming in Nepal wordt toch geen Nederlandse toerist vermist. Volgens de reisorganisatie was er verwarring over een namenlijst en gaat het om een Brit. In totaal worden bijna 400 toeristen vermist en er zijn zeker 19 doden. Op beelden is te zien dat de rivier plotseling overstroomde en huizen en auto's meesleurde. Prins Harry en Meghan Markle zijn weer terug in Engeland. Ze landen vanmiddag met een privéjet op het vliegveld van Birmingham. Afgelopen week werd bekend dat ze na 6 jaar weer terugkeren uit Amerika, waar ze heen waren verhuisd voor hun privacy. De royals gaan wonen op een landgoed in de buurt van Bristol. De makers van de game Grand Theft Auto hebben voor het eerst gereageerd op het lek van de game. Hartverscheurend voor het team, zeggen ze. Al dagen verschijnen er beelden van het spel op internet, terwijl het pas in november uitkomt. De verwachting is dat GTA 6 meer gaat opbrengen dan welke game, film of album dan ook. En dan nu het weer van Weer Online. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 23 tot 27 graden. Morgen periode met zon, maar er kan lokaal ook een regen- of onweersbui vallen. Het wordt met 27 tot 29 graden broeierig warm. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: feel great. King Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Teloorgang met Remco Vaze en Pim Kastelein. King.
1: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventotlaatst.nl.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow!
8: Kost je maar 3 minuten.
9: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.

Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
3: Hé, wat doe jij nou?
2: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
9: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
10: Ping, ping, ping, ping, ping.
9: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
11: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
12: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd... als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
13: 4 uur. Dit is Kink Distortion.
14: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Zorgorganisatie Joris Zorg zegt ontzettend geschrokken te zijn van 2 sterfgevallen in een zorgcentrum in Oorschot. Een medewerker wordt verdacht betrokken te zijn bij de dood van 2 bewoners. Het is volgens de woordvoerder vreselijk nieuws voor de nabestaanden en het heeft grote impact op de collega's en andere bewoners. Alle bewoners van de 3 ontruimde flats in Apeldoorn mogen weer terug naar huis. Ook de 3e flat is vrijgegeven. In een kelderbox zat mogelijk een drugslab en ook werden in een woning wapens en explosief materiaal gevonden. De politie doet nog onderzoek en heeft de bewoner aangehouden. De gemeente Rotterdam weet nog niet of er zondag extra maatregelen worden genomen bij het thuisduel van Feyenoord met ADO Den Haag. Morgen wordt eerst de wedstrijd tegen Cambuur besproken, waarbij Feyenoord-fans vuurwerk afstaken en 7 mensen gewond raakten. Mogelijk komen er bij de ingangen van de Kuip extra veiligheidsmaatregelen. En de UEFA staat op het punt om een boycott van de FIFA in te trekken, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De FIFA zou aan de UEFA hebben beloofd dat de plannen om het WK commerciëler te maken er echt niet komen. Die plannen zorgden de afgelopen weken al voor een storm van kritiek. En dan nu het weer van Weer Online. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 23 tot 27 graden. Morgen periode met zon, maar er kan lokaal ook een regen- of onweersbui vallen. Het wordt met 27 tot 29 graden broeierig warm. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Dit is een podcast van Kink. Voor meer podcasts, playlists en live radio, check kink.nl.

0: Goeiedag, je luistert weer naar Teloorgang, het radioprogramma van Zware Metalen hier op King Distortion. Mijn naam is Remco Vaassen. Ik ben zoals altijd vergezeld door mijn collega hoofdredacteur Pim Kastelein. En wij draaien deze aflevering nieuwe muziek. Muziek uit het betere hoekje der muziek, wat de laatste periode het licht heeft gezien. En je hoorde Ripper. En de naam geeft het dan eigenlijk al een beetje weg. Dat is trash. Goede trashplaat van Ripper geschreven. Die Towards Rebirth heet. Je hoorde het titelnummer. Plaat die nergens wil vernieuwen. Die nergens wil nuanceren. De band aanbidt trash goden. En je moet het album dan ook als een ritueel zien. Dat vooral deze goden eer brengt. Towards Rebirth is een race tegen de klok. Om de luisteraar met 10 tracks de nekpijn van zijn leven te bezorgen. 80 van de 100 punten, Pim. Hoe eenvoudig en doeltreffend kan een review soms zijn, hè?
1: Ja, best waar.

0: Ik weet niet zo goed wat ik met die plaat aan moet. En toch wil ik er een nummertje van draaien. Omdat het titelnummer van die plaat, Hum of Hurt, dus eigenlijk wel gewoon heel erg goed is. Dus ik snap het gewoon niet zo goed. Dan heb je je favoriete band, die je eigenlijk een beetje afgeschreven had. Die hebben dan ineens een plaat, die vind je heel vet. En dan brengen ze een maand later nog een plaat uit. En dan kun je er weer helemaal niks mee. Maar er staat er één nummer op die je mega vet vindt. Heb je dat wel eens gehad, Remco? Dat je zo hard en cold heen en weer springt bij een band die je heel tof vindt? Dat je het ene moment gaaf vindt, dan weer niet, dan weer wel, dan weer niet?
1: Nee.
0: Nou, dat zal dan wel aan mij liggen.
1: Ik ben een hele trouwe jongen, Pim. Dus ik ben ook heel trouw aan mijn muzikale helden.
0: Ik heb geen muzikale helden en trouw, dat ben ik niet. Dat is wat mij betreft een krant en niet iets wat ik ben. En daarom gaan wij luisteren naar het nummer Hum of Hurt van Converge.

0: Na Converge, waar ik Wim toch wel met enige regelmaat van heb horen zeggen dat het de beste band aller tijden ooit ter wereld is.
1: Ja, en daar voorbij.
0: Gaan we naar Kerry King, de voormalige gitarist van Slayer. Er is geen nieuwe plaat uit, helaas. Er is een Extended Deluxe Edition van het debuutalbum From Hell I Rise. En wat is daar dan allemaal zo bijzonder aan deze heruitgaaf? Is het gewoon een ordinaire geldklopperij? Natuurlijk is dat het. Maar het leuke is, Pim, dat...

had demo-opnames opstaan. En dat is op zich ook nog niet zo heel bijzonder, maar wel dat die door Kerry King zelf zijn ingezongen. Kerry King zelf op zang heeft hij al vaker gedaan. Het is nooit in studio uit geweest. En ik heb hem eens even goed geluisterd. Eerlijk is eerlijk, schreef ik. Het klinkt verrassend goed wat King in huis heeft toegegeven. Zijn bandmaten Tom Morea bij Slayer en Mark Osegueda bij zijn eigen band zijn beter. Maar het is echt niet slecht. Net niet helemaal agressief genoeg voor de muziek, maar niet slecht. Aan de nummers zelf is overigens niet af te horen dat het demo-opnames zijn. Blijkbaar was alles al in kannen en kruiken voordat Osegueda werd uitgekozen om alles in te zingen. Hier is dus de demo-versie met Kerry King op vocalen van From Hell I Rise.

0: Remco had het bij Kerry King het over geldklopperij. Dat daar weer een nieuwe Extended Demo Special Edition Limited nu alleen uitgebracht. Als er een band is die je niet kan betichten van geldklopperij, dan is het wel Emptiness. Want ik ken weinig bands die expres zo hard hun best doen om ontoegankelijk te klinken. Wat mij betreft is Emptiness een van de meest intrigerende metalbands uit de lage regionen. Dit is een Belgische band. En die zijn na 5 jaar weer terug met een nieuwe plaat. In de tussentijd zijn ze volgens mij een tijdje officieel opgebroken geweest. Dat blijkt dus niet meer het geval te zijn. En daar ben ik heel erg blij mee, want dit nieuwe Nowhere Speaks is wat mij betreft weer echt een mega goede plaat. Ik heb even gekeken op Zware Metalen. Helaas hebben we nog geen recensie ervan. Ja, het is natuurlijk ook moeilijk om de woorden te vinden bij eigenaardige muziek als dit. Wat kan ik erover zeggen? Het is vervreemdend. Als je alleen al luistert naar die verzuchtende vocalen, de valse melodieën, de afstandelijke productie. Ja, er is geen enkele band die klinkt zoals Emptiness wat mij betreft. De experimentatiedrang van het gezelschap pakt niet altijd goed uit. Voorganger Vide was wel erg weinig metal bijvoorbeeld. Maar dit Nowhere Speaks is een avant-gardistische retour de force. Zie je wat ik doe, Remco? Is een tour de force, maar ook een retour. Dus het is een retour de force.
1: Ja, ja. Heb je dat allemaal zelf verzonnen?
0: Dit heb ik allemaal zelf verzonnen, inderdaad. En dat gaan we dus even helemaal ondergaan met z'n allen hier bij Teloorgang door te luisteren naar het geweldige nummer The Threat.

Ik had het net over muzikale helden. Hoest is er daar één van. Natuurlijk al heel wat jaren de drijvende factor achter de band Taken. Heb ik in het Noors wel eens Taken uit horen spreken. Dus Taken moeten we eventjes aanhouden als juiste bandnaam. Eindelijk ook weer een nieuw album. Dat moet ik dan op mijn beste Noors doen. En Skog af Nietstang. Dat klinkt Japans, maar het is echt Noors. Het nummer Et Dir Tok Min Hut heb ik daarvan uitgekozen. En wat hebben we geschreven over dit nummer? Ruig, vettig en ingesmeerd met heel wat troep en zooi wordt Et Dir Tok Min Hut ingezet. Het heeft een iets of wat bezwerend karakter door zijn langere aanloop naar de zangpartij. Het nummer keert en draait en wringt zich in heel wat bochten. Toms weinigvullende stemmen en dan hup, een strakke blast die wordt voorzien van een ijzige leadpartij. Vervolgens krijgen we meanderend gitaarwerk te horen dat je niet onberoerd zal laten. Dat schreven we over het nummer. De totale conclusie van het album was een hele eenvoudige. Aanschaf verplicht. 90 punten voor de nieuwe Taken. Blijf hangen, want na de break hebben we nog meer black metal van Nederlandse bodem. Ook nog nummers van Pim, Evergrey en If These Trees Could Talk, maar nu eerst Taken.

0: Kink.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting... op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
7: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer.

0: beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op fietsaccessoires. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Dit is Kink Distortion.

0: Je luistert nog steeds naar Teloorgang, het radioprogramma van zware metalen bij Kink Distortion. We draaien muziek die recentelijk is uitgekomen en daar is altijd de keuze reuze natuurlijk. In de zomermaanden zie je alle andere muziekgenres niet verschijnen in de nieuwe muzieklijsten. Als je kijkt naar de programma's bij poppodia zie je ook heel weinig niet-metal geboekt worden. Maar het metal als muziek, dat is er altijd. Metal is voor altijd en dus ook voor de zomermaanden. Wij gaan niet op vakantie, wij luisteren gewoon naar metal. En welke metal luisteren we? Nou, dat was daarnet Evergrey met het nummer Architects of the New Weave. Zo heet ook het nieuwste album. Remco, ben jij een beetje verbaasd dat ik dit heb gekozen?
1: Ja, ik ben behoorlijk verbaasd dat je deze band hebt gekozen, inderdaad, Pim. Ik kan me helemaal niets bij deze keuze voorstellen zelfs.
0: Nou ja, als je mij een beetje goed had gekend, dan weet je wel dat ik inmiddels wat affiniteit begin te ontwikkelen voor de wat meer oude lullen variant van metalmuziek. Ja. En ik denk dat Evergrey qua toegankelijkheid en belegen muziek, ja, dit is toch wel, wat mij betreft, heeft dit een heel hoog boerderij in Zoetermeer gehalte. Het poppodium daar in Zoetermeer, dat altijd ja, van die hele belegen, beleefde prog-metal boekt voor IT'ers die in Zoetermeer wonen. Die komen daar graag en die bedienen zij graag met concerten. En Evergrey is zo'n band. En ik heb dit vorig jaar gezien op Alcatraz. En dat was knal in de zon. En ik zat lekker gewoon op een stoeltje met een Monster Energy drink om 12 uur 's middags te kijken naar Evergrey. En sindsdien ben ik fan. En dus heb ik die nieuwste plaat ook maar eens aangezet. En dat is gewoon ook heel erg goed. Het is ergens, laveert het een beetje tussen alternatieve metal en prog metal. Het is een beetje Eurovisie met de bombastische energie die er in de nummers gegooid wordt. Het is ontzettend benaderbaar. En het is ook gewoon echt een antithese van wat minder grijpbare bands zoals Taken of Emptiness. En daarom vond ik het wel leuk om de nummers die we daarvan hebben gedraaid even op te volgen met iets wat gewoon, ja, echt even Eurovisie is. Ik heb me laten influisteren door kenners van deze band, want dit is inmiddels album nummer 15 of zo van deze band. Die heb ik niet allemaal geluisterd. Dat dit een beetje, ja, een album is wat getypeerd wordt door leuke momenten. Het heeft een leuke vibe. Maar het is niet een door en door goede plaat. En daarom is het eigenlijk ook maar goed dat we hier één nummertje van hebben gedraaid. Dus dat is alles wat ik wilde zeggen over Evergrey. Jij hebt, Remco, een band die wel gewoon een hele goede nieuwe plaat heeft uitgebracht, denk ik.
1: Ja, Walch, Nederlandse black metal. De zesde plaat, en dan weet iedereen al wat de titel is, namelijk een 6 in Romeinse cijfers. Ik geloof dat het niet helemaal het zesde op één volgende jaar is. Er zit ergens volgens mij een jaartje tussen, maar in sneltreinvaart worden die albums uitgebracht. En in sneltreinvaart schieten ze vervolgens omhoog in verschillende jaarlijsten. Ook altijd in de ZM-jaarlijst uit mijn hoofd. Toch al gauw de laatste 2-3 albums waren top 10. Gewoon tussen alle grote jongens stond elke keer Walch. Nou ja, ik kan alvast verklappen dat dit nieuwe album 97 van de 100 punten krijgt. Dus dat zal ongetwijfeld weer hoog eindigen. Wat schreven we erover? Wie wil er nu nog naar de nieuwste Dimmu Borgir of Old Man's Child luisteren als je dit Nederlandse symfonische black metal geweld Walch aanhoort? Schitterend! Woorden schieten me opnieuw tekort. 6 is magistraal, fysieke aanschaf verplicht. Hier is Walch met het nummer Nevel.

Als samensteller of opteller van alle inzendingen bij de ZM Jaarlijst heb ik nu ook even naar dit nieuwe nummer geluisterd van Walch. En ik zie het inderdaad wel gebeuren dat deze plaat wederom in de top 10 van de ZM Jaarlijst terecht gaat komen. Dus als we aan het einde van het jaar een ZM Jaarlijst thema aflevering gaan doen, dan komt die zeker terug. Nummertje waarvan ik niet denk dat het terug gaat komen in de ZM Jaarlijst is If These Trees Could Talk. Is een beetje een gekke bandnaam. Dat je denkt, oh, is dat misschien een hele jeugdige, punkige metalcore band of zo? Nee, dat is het ook weer niet. Dit is een postrock band. En postrock, dat is als genre natuurlijk al jaren helemaal dood. Het is natuurlijk wel zo dat het vaak vermengd wordt met andere subgenres binnen de metal. Dan heb je ineens post-metal of post-black. Dat kan. Maar het genre in de pure vorm wordt eigenlijk nauwelijks gemaakt of gewaardeerd. En dan is het eigenlijk wel vreemd dat ik dus een postrock band heb geselecteerd voor deze aflevering van Teloorgang. Maar dat is niet zo gek, want dit nieuwe album, dat The Hidden Hand heet, is uitgebracht op het metal label Metal Blade Records. Het is dan ook niet zomaar postrock, die heel erg meandert en inconsequentieel is. Nee, het is een stevige variant van postrock die heel doelgericht is, zoals Goddess and Astronaut dat bijvoorbeeld ook kan zijn. Geen ingewikkelde composities à la Godspeed You Black Emperor, maar compacte nummers met heldere spanningsbogen en een dominant motief. Zoals bijvoorbeeld dit explosieve Sea of Glass waar we nu naar gaan luisteren.

0: We zijn alweer aan het einde gekomen van deze tweede aflevering van Teloorgang na de zomerstop. We hebben de rest van het jaar nog veel voor je in petto. Maar we gaan afsluiten met een vraag die ik heb voor Pim. Pim, de Nidrosian Black Metal beweging, zegt jou dat iets?
1: Dat zegt mij net zoveel als de Latijnse taal. Bar weinig.
0: Dat is een leuk bruggetje, maar daar kom ik zo op terug. De Nidrosian Black Metal beweging, Pim, is een verzamelterm voor een select gezelschap van black metal bands die hun roots hebben in het Noorse Trondheim en de mystieke, occulte, ritualistische vorm van duister atmosferische black metal spelen. Dat doen ze allemaal op hun eigen specifieke manier. Ja, zware metalen wordt weer even zwarte metalen. Want ja, het is zover, Pim. Ik heb weer een black metal nummertje om deze aflevering mee af te sluiten uitgekozen. En het Latijnse aspect Diabolus Mecum Sempiterne heet de band. Zo heet het album ook. Het nummer dat we zometeen gaan luisteren, hou je vast. Diabolus sit in corda tuo et in labis tuis ut digne et competente anunitis evangelium sum. Ik citeer uit de review. Het heeft me 3 maanden gekost om mijn mening over deze sublieme plaat onder woorden te brengen. Diabolus Mecum Sempiterne streeft met deze ambitieuze debuutplaat onmiddellijk naar het allerhoogste, maar reikt inhoudelijk tegelijkertijd ook diep naar de krochten van de hel in deze zwartmetalen aanbidding van Satan. Dit album, waarin atmosferische, dissonante en occulte black metal wordt vermengd met de liturgieën en majestueuze orgeltonen van een heuse zwarte mis, mag met recht en reden als een magnum opus worden omschreven. Het valt niet enkel op door zijn unieke opbouw, maar ook door zijn technisch meesterschap en sublieme sfeerschepping. Het brengt ook perfect elk facet waar Nidrosian Black Metal voor staat tot uiting. Het is duister, devotioneel en artistiek compromisloos. We gaven 92 van de 100 punten. We gaan zo meteen luisteren naar Diabolus Mecum Sempiterne. Volg ons op Facebook, op Instagram, kijk onze video's op YouTube waar we onlangs mee begonnen zijn. We hebben een podcast, ga vooral naar zwarenmetalen.com. Rest mij tot slot u te zeggen, wees gegroet, Satan, vos ter hel, uw koninkrijk komen. Hier is Diabolus Mecum Sempiterne.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
2: vakantie!
1: ANWB en gaan.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
5: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: 5 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het dodental van de zware overstromingen in Nepal loopt snel op. Er zijn zeker 95 doden en veel mensen worden nog vermist, onder wie honderden toeristen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is het nog onduidelijk of er ook Nederlanders bij zitten. Plotseling overstroomde een rivier in de Himalaya en die vaagde alles weg. Het OM heeft een celstraf van 3 jaar geëist tegen de voormalige bassist van de punkband Heide Roosjes. Hij zou jarenlang kinderporno hebben gehad en gedeeld. Ik schaam me kapot, zei hij tijdens de rechtszaak. Hij heeft er spijt van en hij wordt er al een jaar voor behandeld. Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, heeft in de VS een schikking voor miljarden dollars getroffen in een zaak over social media verslaving onder jongeren. 29 Amerikaanse staten hadden de zaak aangespannen. Meta komt verder met speciale maatregelen voor tieners, zoals tijdslimieten en een nachtslot. En opletten voor wie onlangs gorgonzola kaas heeft gekocht bij de Jumbo. In het product Jumbo Gorgonzola Dolce kan de Listeria bacterie zitten. Als je het eet kunnen de gevolgen ernstig zijn, zeker voor zwangere vrouwen. Het gaat om gorgonzola met een houdbaarheidsdatum van 3, 9 en 10 september. En dan nu het weer van Weer Online. Zon en wolken wisselen elkaar af, het is 23 tot 27 graden. Morgen periode met zon, maar er kan lokaal ook een regen- of onweersbui vallen. Het wordt met 27 tot 29 graden broeierig warm. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Welkom, dit is Kink Distortion.
13: Kink Distortion, everything loud.
11: No alternative.

0: Na een lange, lange, lange, lange zomerstop van maar liefst 4 weken, heren. We zijn uiteindelijk weer terug met de Loods van Jongens op jouw favoriete metalzender, Kink Distortion. We starten het nieuwe seizoen gelijk met een festival.
1: Yes.
2: Hoe lekker is dat?
0: En wel inderdaad de beste, tofste, grootste en lekkerste van allemaal. En dat natuurlijk allemaal, zeg ik dat, omdat de grote baas hier aan tafel zit.
1: Ja, een prikstok in de hand, hè?
0: Exact, exact. We waren een beetje geforceerd, maar ja, even vooruit. En dan hebben we natuurlijk over het festival Dynamo Metal Fest. Zo meteen gaan we even praten met onze grote baas hier, Tjerk Maas. Wat we dit weekend allemaal zo kunnen verwachten. Waar hij zelf naar uitkijkt. Waarom ze ontzettend weinig eigenlijk Nederlandse band zijn. Voor zo meteen. En we hebben iets nieuws. De Whitney Houston.
1: Daar kijk ik naar.
0: Challenge. Nou, het is wel allerleukste.

0: heren. Onze zit. Ja, we hebben onlangs in goed overleg met elkaar afscheid genomen.
1: Oh. Ja, jammer.
0: En wat toch even, ja, toch even ook tegen jou, de luisteraar, even zeggen dat dat het geval is. De meeste van jullie zullen Kit ongetwijfeld kennen als onze wekelijkse onnavolgbare zesweekse lid. Ja, ik zei iets niet goed van, is het?
1: Kit.
0: Sit is het inderdaad.
2: Ben je hem nu al vergeten?
0: Zijn kennis en liefde van Underground, ja, god, die was ongekend. Ik denk beter dan...
3: Ja, daar wist je echt heel veel van.
1: Daar weet je heel veel van.
0: Ja, we gaan dus ontzettend als persoon missen. Maar ook zijn kennis, zijn enthousiasme en uiteraard zijn liefde voor onze metal scene. Goed, ja, het is niet anders. Hij was te druk, zeg maar. Ja. En het ruimt niet handig met onze agenda van Loosvaar, jongens. Dus ondertussen gaat ook alles druk en door hier. Jack wordt even gebeld.
1: Ja, heb je een baasje?
0: Daar heb je zit, waarschijnlijk.
1: Oh, daar heb je zit. Ja, ik zit de deur.
0: Even Jack belt.
2: Ik ben helemaal niet exit.
0: Ik deed het steeds zeggen, doe de groet aan de jongens, ja, vermoed ik.
2: Precies.
0: Want Sid is en blijft natuurlijk een loodzware jongen. En,
2: ja,
1: al maakt hij een loodzware jongen, altijd een loodzware jongen.
0: Al maakt hij geen onderdeel uit van onze wekelijkse show. Goed, ja, ik ga misschien wel Sid nog ergens een keer horen op een festival. Als Raas die reporter, maar even kijken. Maar wekelijks, ja, sorry, ja, het past even niet bij elkaar. Sid, kerel, als je het hoort, enorm bedankt.
2: Bedankt
0: voor
2: alles
0: wat je gedaan voor loodzware jongens. We houden van je en we gaan je enorm missen. En Sid is een ware metal

0: Dat was Metal Gods van Judas Priest. En dat is speciaal voor onze Sid. En dat, ja, ook omdat de drummer Dave Holland heet, was mijn idee.
1: Dat
0: ja,
1: is toch, de link.
0: Ik heb moest zoeken, maar ik heb de link gevonden met Nederland.
2: Die is dus, toch verder gezocht dan die galopjes van Rick?
0: Ja. Even creatief met Kurk, maar het is weer gelukt. Ja, en uiteraard gaan we nu iets heel moois doen. Onze Tjerk verdient een romantische aankondiging. Ken je trouwens, Tjerk, dat wij doen dit nu sinds een maand of drie, zo, weet ik wat. Heb je dit eerder gehoord dat wij ook jou dus nu romantisch gaan aankondigen? Is het een verrassing voor je?
3: Nee, dat wel.
0: Dus zit, zo zeggen, Tjerk, en geniet.
2: Je wil nooit anders meer. Je wil nooit anders.
0: Exact. Sommige liefdes beginnen met een blik. Andere met een voorzichtige aanraking. Maar de mooiste liefdes beginnen met een snoeiharde rif over de Eindhovense ijsbaan. Al ruim 10 jaar laat Dynamo Metalfest ons hart sneller slaan. Een plek waar het bier koud is, maar de liefde voor metal hartverwarmend. Waar wildvreemden elkaar innig omhelzen nadat ze elkaar eerst tegen de grond hebben gebeukt. Waar iedere breakdown voelt als thuiskomen en iedere morspit als een warm bad. Achter deze jaarlijkse romance staat een man die zijn hart voorgoed aan de metal heeft verpand. Een man die ons steeds opnieuw laat verlangen naar nog één weekend vol herrie. Dames en heren, de onweerstaanbare Tjerk Maas van het wonderschone Dynamo Metalfest.
2: Yeah! Ja! Oh, nice.
3: Oh, hoor eens. Hoor je die gil?
2: Nog een challenge.
0: Heerlijk. Tjerk, tof dat je even bent in al deze drukte voor jou dit weekend. Ja. Goed, ik vond het even leuk om jou even snel de band langs te lopen. En ook voor de luisteraar die even weet een beetje wat die speelt. We beginnen de vrijdag met Revocation, Destruction, vervolgens Amorphis, Thy Art is Murder. En we eindigen met Halloween.
3: Hallo.
0: Dat is toch een aardige vrijdag, denk ik zo, Tjerk.
3: Zeker een heel aardige vrijdag.
0: Dat begint goed gelijk.
3: Ja. We hebben natuurlijk het jaar ervoor al toen met onder andere Opet en zo de vrijdag even goed neergezet.
0: Ja.
3: En dit was een mooie voortzetting daarvan.
0: Dat kan je zeggen inderdaad. Ja,
3: ja. Of
0: ja, nee, absoluut. Waar kijk je trouwens meest naar uit deze dag, op deze vrijdag? Wat denk je, is toch wel mijn...
3: Ja, Morphis is wel mijn bandje, hoor. Maar ik vind Halloween ook helemaal te gek. Hoor. Als manneke van 14 ging ik bij de bibliotheek een cd'tje lenen.
0: Ja.
3: En daar stond, dat was Keeper of the Seven Keys deel 2. Dus het allereerste nummer wat ik ooit hoorde van Halloween was Eagle Fly Free.
0: Ja.
3: Ja, dan, toen was ik meteen verkocht.
0: Nu, ik heb ze ook in mijn plaatkast. En dit is voor mij verbonden aan mijn jeugd. En ik vind het echt geweldig. De eerste 3 platen vind ik helemaal top. Nu, je smaak verandert ook iets. Ja. Dit blijft een legende, blijft mooi. Ja. Af en toe vond ik toen ook wel, is het mij iets te vrolijk.
3: Oh, dat verwacht ik gewoon bij Halloween.
0: Ja, dat klopt ook wel, Ja. En met die pompoen is het ook helemaal gezellig geworden.
3: Ja,
0: en iets,
3: dat moet ik niet allemaal
0: gezellig.
3: Serieus,
0: nee, dat klopt. Maar nu soms denk ik van, dit is...
2: Vindt ze er ook wel redelijk eng uitzien tegenwoordig.
0: Ja, dat klopt inderdaad, ja. Het is wel... daar vinden we allemaal wat van.
3: Dan moeten wel wat suggesties worden gedaan richting bepaalde personen op het podium.
2: Allemaal, denk ik.
0: Ik heb ook het idee. Soms denk ik, waar gaan ze te kijken? Ja. En dan komt er Halloween en denk ik, is het Halloween? Want het is wel wat verrassend hoe ze eruit zien, wat mij betreft. Ze hebben erg hun best gedaan, laat erop.
3: Zeker weten.
2: Ze hebben zich verkleed.
0: We gaan naar de zaterdag en dan beginnen we met Damnation.
3: Nice.
0: De jongens uit Alkmaar. En die staan natuurlijk niet zomaar zonder reden, want ze hebben een contest gewonnen.
3: Ja, ze hebben de band battle gewonnen.
0: Hoe werkt dat trouwens bij Dynamo? Wanneer doe je dat? Een week van tevoren, 3 weken?
3: Die is, dat was volgens mij eind maart.
0: Eind maart al, oké. Okay.
3: Zo begin januari openden de inschrijvingen en dan wordt er een voorselectie gemaakt. Daar laat ik het liefst doen door wat jongere mensen.
0: Ja.
3: En die komen dan aan met ongeveer 10 bands die dan kans maken. En dan gaan we samen luisteren van oké, dit zijn de 5 bands die gaan strijden.
0: Ja.
3: Oh, ja. Die plek.
0: En is er een voorwaarde met de metal battle? Moet je een plaatcontact? Mag het wel, mag het niet? Mag je 10 albums uit hebben?
3: Je moet jong zijn.
0: Je moet jong zijn.
3: Ja, en daar krijgen we heel veel shit over.
0: Ja, want dat is jong.
3: Ja, nou ja, wat is jong?
0: Ik vind Rick ook heel jong.
1: Ik vind mezelf ook heel jong.
2: Ik niet.
0: Ja. Jong van geest.
3: Zeker, maar ja, goed, dat is niet te meten. Dus je paspoort wel.
0: Ja, exact. Maar hebben jullie gewoon keiharde data, ja, geboortedatum?
3: We hebben dus maar heel weinig plek voor Nederlandse bands. Ja. En als we die dan een plek geven, dan wil ik ook wel dat het een band is die mogelijk iets meer kan gaan doen. En die kans is groter bij een jongere band dan bij 50-plussers die gewoon voor de lol leuke muziek maken.
0: Ja,
3: waar ook niks mis mee is.
0: Ja. Ja, nee, ja. Ik probeer het voor Rick.
1: Twee jaar geleden mocht ik hier nog staan. Dus,
0: kansloos.
3: Ja, dat maar hij hoeft er niet mee te doen aan de battle.
0: Nee.
1: Zonder battle kwamen we erin.
2: Maar hoeveel bands zijn er nou ongeveer in aanmerking gekomen dan? Want je zegt net 10 is de preselectie, maar aan wat voor aantallen moeten we denken?
3: Het varieert een beetje, maar het zit de ene jaar zitten 60 aanmeldingen tussen, het andere jaar zijn het er 30.
4: Best veel.
2: Ja, best gek toch, joh?
0: Ja, dat is best wel inderdaad. Ja.
3: Ja, gewoon blijven proberen en leuke bands komen wel bovendrijven.
0: Ja. En dan eventjes de vraag, hè. Dus is maar één Nederlandse band. Waarom is dat eigenlijk zo weinig Nederlandse bands zijn?
3: Ja, dat zit eigenlijk niet echt verbonden in het DNA van dit festival. Daar kopen mensen de kaartjes niet voor dit festival. We zitten hier gewoon op een plek waar heel veel te doen is. Mm-hmm. En waar je ook gewoon, volgende week kun je alweer naar die Nederlandse bands gaan kijken. Om de hoek, op de fiets.
1: Ja, dat is
0: wel.
3: En dat geldt natuurlijk voor heel veel bezoekers die door heel Nederland en ook Duitsland, België en zo. Voor Duitsers en Belgen is het dan misschien wel interessanter om Nederlandse bands te zien.
0: Ja,
3: voor de Nederlandse, wat nog deze gewoon het gros is van de ticketkopers.
0: Ja.
3: Die kunnen ook gewoon volgende week weer naar de lokale zaal. En daar staan
0: ze. Daar snijd ik wel een punt aan inderdaad. Ja. Dus sommige mensen kan je niet altijd zien hier. En dat is dan leuk om ze hier dan te hebben. En andere Nederlandse bands, inderdaad heb je meer kans inderdaad om er even heen te gaan.
3: Ja,
0: got the point, snap ik. Na Damnation gaan we naar The Cost. Die zat op de main stage.
3: De YouTuber.
0: Dan, wat zeg je?
3: De YouTuber.
0: Ja, inderdaad. Ja. Dat is toch die drummer? Die is zijn koffie te drinken ondertussen.
3: Of zoiets.
1: Waanzinnig is dat.
2: Maar in die band doet hij niet zoveel, toch?
3: In die band drumt hij.
2: Ja, nee, snap ik. Maar hij doet niet zo heel veel.
0: Als al drummer niet.
2: Ja, op YouTube is hij echt is een beest.
0: Ja. Nee, ja, hij drumt dan, hè, voor iemand die het niet dit luistert. Denk van, hoe werkt dit? Ja, maar hij drinkt koffie met één hand. Nee, en ondertussen doet hij de dikke drum shit met zijn andere hand. En zijn benen uiteraard. Ja. Maar hij dus doet het met één arm, doet hij dat.
3: Ja.
0: En dat is inderdaad een beetje een hit op YouTube. En die gozer zit dus in de band.
3: Moeten we de Def Leppard grap met maken?
0: Kom maar binnen, Jack. Dat is helemaal mooi. Nee, maar inderdaad, je ziet aan de kost niet helemaal dat hij zo'n ontzettend spectaculaire goede drummer is, zeg maar.
3: Ja.
0: Het komt er niet meer uit. Lijkt. Maar goed, het zal. De volgende is Teal Gunner. Altijd gezellig hier, toch?
1: Tof.
0: Dat is altijd leuk. Ja. Fit for an Autopsy hebben we daarna. Dan hebben we nog Necrot. Hebben we volgens Overkill. Employed the Surf. Bleed from Within. Castle Red. Inderdaad,
1: Een leuke act om te zien.
3: Ja, dat is wel. Daar keek ik meest naar uit.
0: Ze doen hun best inderdaad om in een podiumpresentatie. En zij is ook wel enigszins spannend gekleed, zeg maar.
1: Een beetje oudere stijl, 70s of zo, klinkt dat toch?
0: Ja, inderdaad, klopt. Ja.
3: Maar ze doen wel weer iets wat niet heel veel andere mensen doen.
0: Ja, precies, inderdaad.
3: En ze doen het heel goed, dus het is wel heel interessant.
0: Ja. En natuurlijk heel leuk, Primus. Ik vind die man geniaal. Ik moet zeggen, de albums heb ik toen in de jaren 80 niet echt gekocht. Ik zat meer in de death en het moest harder. En Primus een beetje een rare vogel. Maar al respect voor die kerel natuurlijk, Les Claypool. Vond op een blauwe maand ook nog bij Metallica, na Cliff Burton. Maar uiteindelijk, misschien was je te vreemd, ik weet het niet, maar kwam je er niet in. Maar hij is natuurlijk een geniale kerel.
1: Dat komt eigenlijk nooit in Nederland, heb ik het idee.
3: Nee, dat is al heel lang geleden, dat hij volgens mij voor de laatste 013.
1: Ja.
3: Maar dat is ook al 8 of 9 jaar geleden.
1: Leuke naam, denk ik, dat mensen daar ook juist een ticket verkopen.
0: En hoe lastig was het om Primacy te krijgen?
3: Viel mee.
0: Okay.
3: Het werd aangeboden.
0: Het aangeboden, dat valt er zeker mee.
3: Ja, want ik had ook niet verwacht dat die band ooit nog iets zou gaan doen op festivals.
0: Nee.
3: Maar we kregen het aangeboden en het was meteen, yo,
0: ja, precies.
3: Maar.
0: Nee, snap ik. Leuk, hoor. Ja, tof. Ja, gaaf.
3: Daarna natuurlijk nog wel flinke onderhandelingen over geld.
0: Ja.
1: Dat is een ander verhaal.
0: Dat is even, in eerste instantie was oké. Okay.
2: Ik had al een mental note gemaakt. Oh, je kan zo,
0: you got a point. Is Anti Alert, met onze Heavy Kevy, altijd gezellig.
1: Komt ook nog
0: even in de show, inderdaad. Solder 2 Prevail, sorry. Die komt daarna. Self-Deception. En dan volgens als afsluiter Lamb of God.
1: Heel gaaf.
0: Dat is ook wel lekker, inderdaad. Vet, Dat is dan de zaterdag. En is het nou zo dat dit meer de jeugd is?
3: Nou, er is wel heel veel jeugd, maar je ziet ook dat gewoon de oude lul, die staat ook gewoon te kijken en te denken van ja, fuck man, dit is gewoon vet. Ik zet het thuis niet op, maar ik vind het wel vet.
0: Ja, dat is, ja, dat heb ik ook een beetje.
3: Ja.
0: Er zijn een paar mensen waar ik wel wat van heb, maar het gros heb ik net niet zoveel van. Mm-hmm. Maar het is ook wel leuk om zo'n festival dan een keer te zien en te ervaren. En,
3: je ziet veel vader-zoon combinaties, hè?
0: Ja, Rob, dat valt me ook op. Echt, ja.
3: Super gek.
1: En het leuke is natuurlijk dat je elkaar weer ook ziet en ontmoet. Hè? Dat is het leuke van zo'n festival natuurlijk ook.
3: Dat is denk ik voor heel veel
1: ook
3: mensen
1: een
3: groot gedeelte van waarom ze er naartoe gaan.
1: Ja.
3: De muziek is enigszins bepalend, maar niet 100%.
0: Nee, klopt. Begon ik vorig jaar met Lucje. He, die ook het journaal voor me haalde met crowdsurfen. Nou, eindeloos vaak.
1: 100.000 keer.
0: Ja. Minstens. We werden gek van Lukje. Maar het is fantastisch dat zo'n jongen dat dan crowdsurfen de hele dag door.
3: Ik heb hem alweer bezig gezien.
0: Ja, is fantastisch.
3: Ja.
0: We gaan even een nummer draaien. Loyalty Ends Here, nieuw single uit.
3: Nice.
0: Dead. Ja,
3: goeie band.
0: Ik zit tussen Buried Dead. Ja.
3: Dead and Buried?
0: Ja, en Buried, en dat weet ik niet. Hoe ziet dat zijn?
3: Dead X Buried.
0: Ik vind het echt een te gekke nummer. En lijkt een beetje In Flames-achtig, vind ik.
2: Ik vind het vet.
0: Geluisterd. Ja. Loyalty Ends Here.

0: Dat was Loyalty Engineer.
1: Loyalty Engineer.
0: En ik vind wel dat hij gewoon met kort haar nog steeds goed klinkt.
1: Ja, ja, ja.
2: De muziek is er niet minder om geworden sinds vet... je haar heeft...
1: Nee, dat klopt. Maar is het toch een vet nummer?
0: Ja, ik zie het. Is het gek, man.
2: Ja,
0: het is
2: toffe band.
0: Een gekke band.
2: Ja.
1: Misschien iets voor... Nou goed, Dynamo.
2: Voor een andere Dynamo met
1: Fred. Ja, die luisteren echt ontzettend goed. We gaan nog even snel de zondag langslopen. Dan beginnen we met, ja, we hebben een bijzondere naam. C-W-F-E-N. En dat moet jij dus Coven spreken uit?
3: Coven.
1: Coven. Het is zo kut geschreven, omdat het een van het dialect is.
2: Het zal al oud-Schots zijn of zo.
0: Ah, maar is God, het, is het Coven ja, als in lijkkist of als in Coven van een heks?
3: Ik ben niet thuis in oud-Schots.
0: Right, top.
1: Nee, nou, we kunnen de vragen ja, misschien, ja, maar... goed, we gaan... Volgens mij is het wel aardig, wat ik zo heb begrepen. Hiro the Hero gaat nog langskomen. Ronker, Belgen. Ik heb alleen nog niet iets met ze geregeld. Ik kan niet zeggen wat er gaat gebeuren. Ik zit vrij vol. Dan heb ik nog Kitty, die daarna gaat optreden. Urn, ben ik wel nieuwsgierig naar. Vind ik wel een gaaf band. Death Angel, of course. Altijd lekker, gezellig. Altijd 200 goed. Step Wounds, voor mij brute death metal. Lijkt me ook wel wat gezellig. Soulfly hebben we nog. Dan komt Lowen, getipt door onze collega Mike Arns. Die ja, zegt dat het heel vet is. Heeft ons laten horen in ons
0: ja,
1: huisje.
0: Ja, dat klonk zeer goed.
1: En dat klonk inderdaad heel vet. Ja. Testament gaat voor ons aansluiten.
2: Daar kijk ik ook naar uit.
1: Filth gaat voor ons verder. Oh ja, Filth. Wat is dat?
3: Ja, een beetje deathcore, wat hip-hop invloeden erin. Het gaat er wel behoorlijk hard op, denk ik.
1: Oké, okay, nou, we gaan het allemaal zeker meemaken. Ja. Godsmack komt erna. En dan de band.
2: Hoe spreek je dat uit, hè?
1: Onuitsprekelijke naam, inderdaad. Dan gaan we een keer proberen.
0: Nee, ik hoorde dat Jack het heel goed kon.
1: Oh, Jack.
3: The Bug.
2: Nee, The Bug.
1: The Bug.
3: Ja, zo noemen ze het bij ons op kantoor. Die jonge mensen die daar helemaal weg van zijn. Ik vind het trouwens ook heel gaaf, hoor. Maar ja, het is Sanguine Sugar Bug.
0: Gezondheid.
1: Sugarbox.
2: Sugarbox.
1: Zoiets, in ieder geval.
3: De bark is wel gemakkelijk.
0: Je kan het ook niet aflezen aan het logo.
1: Nee, klopt inderdaad.
3: Daar kan ik loodzware jongen staan.
1: Niemand niet weet. En schijnt zoiets te zijn inderdaad. En we sluiten af met In Flames.
2: Lekker man.
1: Dat zal wel weer een crowdsurffeestje worden.
3: Ik verwacht van wel dat de vangploeg op het laatste nog even heel druk.
2: Kapot.
1: Ja, dat denk ik ook.
2: Helemaal kapot.
1: Dan heb ik iets nieuws.
3: Oh.
1: En dat is de Whitney Houston Challenge, hebben wij bedacht. Ja, dat is een prachtig nummer. I Will Always Love You. Nou, hoe mooi kan het zijn?
0: Zeg je nooit tegen mij.
1: Ik we hadden over Cherk en dan komt dit bij mij naar boven.
2: Ja,
1: Whitney Houston met I Will Always Love You. Je hoort even Whitney wat zingen. Dan is het stil, stil, stil, stil. En dan komt er een klap, een drum. En dan gaan zij verder zingen. En jij moet die klap exact goed doen. Kan je het even testen of die werkt?
2: Oké, even de microfoon erbij.
1: Dat gaat werken, zo te horen. Goed, jij gaat nu horen Whitney Houston. En ga eens even kijken hoe goed Cherk zijn maatgevoel is.
0: Misschien helemaal niet.
1: Ben je er klaar voor, Cherk?
3: Ik ben er klaar voor.
1: Oké, kom je aan, let op.

0: echt
1: Jim Bens de eerste, dat
2: dus
1: wel.
2: Bovenaan de
1: maar,
2: lijst.
1: Ja,
0: ik moet zeggen, dat
2: ik voel gewoon eventjes de lijst aan.
1: Ja, absoluut voel je de lijst aan. En je zat vlak in de buurt.
2: Ja,
1: alle respect. Slecht. En ik vind dat heel bijzonder, Jack. Dat
2: als
1: jij
2: ik een trigger op had gehad, was hij on point.
1: Waarschijnlijk wel. En dat denk ik wel van ben je er ook uit, denk ik. Dat vermoed ik ook.
0: Gewoon leeg te zien, niks aan de hand.
2: Hoppakee.
1: Absoluut. Tjerk, ontzettend bedankt dat je langs kwam. Ben je er heel druk dit weekend? Of?
2: Ik zeg het ook al tegen ik krijg die vraag wel vaker. Maar na de eerste Dynamo Metfest in 2015, toen ik 33 kilometer heb gelopen op één dag.
1: Jezus.
2: Toen zei ik, dit doe ik niet meer. Dus ik betaal nu andere mensen om voor mij te stressen.
1: Die doen het allemaal.
2: Ik gewoon lekker bier.
1: En jij kan
2: wel genieten. Naar de vrolijke gezichten overal.
1: Kijk.
2: En kijk, beentjes. Want daar heb ik het ook nooit voor.
1: Precies, precies. Nice. Nou, geweldig, man. Dankjewel, Jack, voor je tijd.
0: Dankjewel, man.
1: En dan gaan we naar Project P Nieuwsingel. Naar de klote.
0: Hey, yo.
3: Wat gaan we?

0: Godsvare, Jongens.
1: Kink Distortion.
2: Rotterdam, de stad van Feyenoord, de Erasmusbrug. En daar waar je een pambami naar beneden kunt pleuren.

0: Thuisbezorgdeal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
1: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
2: Socialdeal deals die je niet mag missen.
3: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
6: Nu hou hè, dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
6: Nu?
5: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
6: Nu hou hè, dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo simpel kan het zijn.
14: Dit is Kink Distortion.

0: zitten bij Dynamo Metal Fest. En in het eerste half uur hadden we natuurlijk Tjerk. En nu zitten we met de eerste band van zaterdag. En gelijk ook de enige band uit Nederland.
1: Kijk. Wel weinig eigenlijk.
2: Ontzettend weinig.
1: Wel meteen een goeie.
0: Met de heren van Damnation zitten wij aan tafel. Laten we maar gelijk even een applaus ingooien. Zo is genoeg. Heren. Mika, was je nog erg zenuwachtig?
3: Wellicht.
0: De vorige keer werd aangegeven door de groep dat jij wel heel veel zenuwen had.
3: Ik ben wel een echte zenuwlaaier inderdaad.
0: Ja? Dat wel.
3: Maar wanneer ik die eerste noot raak, dan is het meestal gelijk voorbij. Vooral bij deze, de fans waren knettergek.
1: Ja, die gingen wel los ook meteen. Ja, dat was vet.
0: Ja, dat is opvallend inderdaad. Hoe dat ging vanochtend om 12 uur 's ochtends al. Ja. En weer nog een paar heren staan. Dat zijn twee vaders van de heren. Die komen zo nog even aan het woord. Je mag wat zeggen als je wil.
4: Als er een microfoon in mijn gezicht wordt gedouwd, dan gaan we het zeggen.
0: Ja.
4: Super trots op die gasten. Super trots.
0: Ja, dat snap ik. Het was een groot feestje volgens mij ook. Dus ook voor de ouders, denk ik. Ja. Vond ik nog meer ouders gezien dan jullie twee. Klopt dat?
4: Ja, de hele metal oude crew was erbij. Dus,
0: iedereen was erbij.
5: The Damned Parents.
0: Ah, dat is tof, dat is tof. Hey Manu, eerst even een vraag aan jou. Jij bent de zanger en de gitarist.
5: Yes, hallo.
0: Maar de eerste nummers was je alleen de zanger.
5: Yes,
0: waarom was dat?
5: Omdat ik later in de band ben gekomen. De eerste paar nummers die waren geschreven in de tijd dat ik nog niet in de band zat. En vanaf dat punt daarna ben ik dus bijgekomen en ben ik ook eigen partijen gaan schrijven ervoor. En sowieso de eerste drie nummers, ik kan ze wel met gitaar spelen. Maar de reden dat ik het vooral doe zonder eerst is om gewoon helemaal los te gaan. Als ik met de gitaar er helemaal anders sta, dan kan ik niet veel rondlopen. En met die mic dan kan ik heel de stage rond springen, whatever.
0: En vind je dat dan ook handiger en leuker?
5: Voor de eerste paar nummers ja, want ik zie mezelf eigenlijk meer als een gitarist. Maar ik vind het voor de eerste drie nummers is het gewoon handiger om het publiek op te hypen. Want dan kan ik gewoon zo losgaan als ik wil.
0: Ja, ja, en dat lukte redelijk goed.
1: Goed idee eigenlijk.
5: Yes, lekker.
0: En de moshpit was er ook. Men ging ook heel hard rondjes rennen. Moet ik altijd een beetje aan wennen.
1: Nou ja, wat ik heel erg raar vond eigenlijk in die moshpit, dat ze aan het
0: Ze gingen twisteren.
1: Wat zijn ze aan het doen daar, joh?
0: Opeens gingen ze een twisterspel doen.
1: Uitleggen en twisterspelen.
0: Ik heb het niet eerder gezien, maar was het jullie idee?
2: Of ik zie een idee van
4: ons, jongens. Totaal niet.
0: Ja, leuk. Ja, gewoon doen. Wat is, kennen jullie dat twister? Ooit van gehoord trouwens?
4: Ja, natuurlijk. Iedereen en hun moeder kent twister.
0: Iedereen kent twister.
1: Yes.
0: En toen je dat zag, dacht je, wat leuk?
4: Sorry?
0: Toen je dat zag, dacht je, hé, wat leuk?
4: Ja.
5: Ja, ik schijt eerst in mijn broek. Ik dacht dat er iemand misschien was gevallen.
0: Daar ging ik ook kijken. Ik zag de crew kijken, oh, is er wat aan de hand? Ik dacht, joh, is er wat aan de hand dan? Ja. En daar is mensen op de grond, of het erger is er twister.
5: Ja.
2: Maar dan heb ik ook iets nieuws geleerd. Want de funkcrew heeft dan dus echt letterlijk daar een teken voor. Want ik wist ook niet wat er aan de hand was. Het is dat jullie me nu vertellen. Ik stond vooraan. En ik zie even die gasten van die vangers, die zie ik zo'n draadje met zijn vinger maken. En de hele crew wist meteen wat het was. Dus ik denk dat dit vaker gebeurt.
1: Ja, blijkbaar dan.
0: Ja.
4: Ik moet zeggen, ik heb dit nooit gezien. Nee? Ik dacht ook eerst, iemand die ligt op de grond te creperen van de pijn.
0: Ja, dat was ook mijn eerste gedachte.
4: Ik ga over het publiek heen kijken, ik ga helemaal stuk. Ik kan mezelf niet serieus houden als zie ik mensen twisten.
0: Nee, nee. En ik zie dan voor me. Ik
2: zou je best wat doen om evil faces te trekken. Dan doen ze
0: En de volgende keer zou ik denken, doe dan twister in het midden van een mosh en dan de death wall, zeg maar.
4: Ja.
0: Dat ze verstoffen in het midden en is ook gelijk een spel over, denk ik dan.
4: En dan nog een circle pit eromheen en ik wil dan ook crowdsurfers. Ik wil alles zien.
1: Ja. Vallen dan boven op de twister.
2: Crowdsurfen die twister.
0: Maar ze gingen echt los, hè?
1: Helemaal.
5: Dat absoluut.
0: Ja. Hadden jullie veel fans meegenomen? Of?
5: Dat denk ik wel.
6: Ja, er waren wel een paar van onze entourage die waren komen kijken, maar het waren ook echt voor het grootste deel gewoon mensen die we niet kenden.
0: Ja.
6: Die hadden ons dan vandaag voor het eerst gezien en die hebben volgens mij wel een goede indruk gekregen.
1: Dat is mooi, weet je wel, in de naam scanderen aan het einde. Prachtig man.
0: Ja, zo fantastisch. Ja.
1: Dan heb je ze gewonnen.
0: Hoe was dat voor de ouders? Ik ben even nieuwsgierig, hoe trots zijn jullie?
7: Nou ja, hoe omschrijf je dat goed in woorden? Ik stond achter op het podium en je bent heel erg hard ook aan het werk, ook achter de coulissen in dat opzicht. Hè. We noemen onszelf af en toe al een beetje de roadies.
8: De curler. Ja, dus, je hebt echt een rol erin.
7: Zeker, ja, ja goed, je bent chauffeur, je bent uiteindelijk toch ook hulp voor de jongens. En nou ja, dat is iets wat ook gewoon heel mooi is om extra voor ze te betekenen.
8: Ja.
7: En ja, dat begon natuurlijk bij het winnen van zo'n battle, dat zoiets gebeurt. Ja, je houdt het eigenlijk niet voor mogelijk, je wil het eigenlijk niet durven geloven.
8: Ja.
7: Maar op het moment dat dat gebeurt, dan is die trots al waanzinnig. En als je dan een aantal maanden later daar over dat publiek heen kijkt, waar je zelf zo vaak tussen hebt gestaan.
8: Ja,
7: ja, dat is kippenvel, dat is emotie. En dan sta je ook wel met iets meer dan alleen heel veel trots, maar ook wel gewoon met een groot brok in je keel te kijken naar hoe die gasten zijn gegroeid en waar ze nu staan. En hoe zij op zo'n vroege ochtend toch gewoon een taaie tijd om te gaan staan.
8: Zeker.
7: En openen. Opzwaait. En in beweging zet. En niet alleen dat zij het plezier afstraalt, maar het publiek ook. En dat is niet in woorden te
8: vatten. Nee, precies. Hoe was het voor jou? De andere vader?
6: Ja, weet je, ik heb daar waanzinnig veel aan toe te voegen natuurlijk. Dat was volkomen uitgebreid en werkelijk.
8: Ja.
6: Ja. Wat moet je nou zeggen?
8: En ben je zelf ook een metal fan?
6: Nee, helemaal niet, joh.
8: Serieus niet.
6: Nee. Nee, het is echt dankzij Joris dat ik naar de metal ben gaan luisteren.
8: Ja.
6: Het is mijn muziek niet. Dat zal het ook niet worden.
1: Oh, dat is wel bijzonder.
6: Maar, maar waar ik op aanga is de enorme fijne sfeer.
8: Ja, dat klopt.
6: Ik zie hier mensen rondlopen die er heel wild uitzien. Maar echt een hele fijne mensen
1: aan
6: achter. Ja, nou, kijk, met name jou.
8: Ja, ja, ja.
6: Ik krijg gewoon hele warme gevoelens hier.
8: Ja.
6: Maar,
8: nee, klopt.
6: Nee, maar het is gewoon echt een hele bijzondere sfeer. En dat is een heel andere sfeer dan je bij hele andere gigs hebt.
8: Ja.
6: De eerste keer dat ik dat zo meemaakte was bij Gojira in het poppodium Tilburg.
9: 013
6: inderdaad.
8: Ja, precies.
6: Toen gingen we heen naar Gojira vanwege Joris. Was
8: ja.
6: En dat was de allereerste keer dat ik bij zo'n concert was. En ik was gelijk om eigenlijk. Maar dat was puur de muziek van Kogels van Coach Gier vind ik wel heel mooi.
8: Okay.
6: Ja, dus dat is wel de stijl waar ik wel van hou. En van de jongens wat deze jongens maken vind ik ook waanzinnig tof hoor.
1: Ja, ja maar wat ik eigenlijk wilde weten namelijk. Maar ja, goed, je bent geen metalhead. Maar of jullie namelijk in de muziek hebben gezeten zelf ook. Maar jij niet dan in ieder geval. Maar jij wel?
6: Ik heb mijn blokfluit in twee geslagen. Dat was 13.
8: Dat is
6: redelijk metal.
1: Dat is wel redelijk metal,
6: En jij? Weet ik later.
7: Nee, ik ben consument geweest vanaf jongs af aan.
1: Oké. Okay.
7: Ik heb nooit de gitaar te handen gehad. Ik heb er wel lang en vaak over nagedacht. Nooit gedaan.
8: Ja.
7: Maar hoe tof is het dan dat je zoon het doet en dat uiteindelijk vader overneemt.
8: Nee, dat is zeker zo. Dat is zeker zo. Jongens, gaan we het heel even hebben over jullie nieuwe album.
6: Yes.
8: Maar eerst gaan we even draaien. Ik dacht Gorefest.
6: Yes!
8: En, shirt ook van Gorefest. Helemaal goed. Een van de heren heeft het aan. Helemaal leuk. Dus Tangled in Gore.

0: Dat was Gorefest. En ja, Tangled in Gore lijkt mij toch een heel erg lekker nummer.
1: Yes.
0: Ja, jullie vindt het ook heerlijk, heren. Dit is er ook een van jullie...
2: Gorefest shirt aan, hè? Dat is best
0: wel. Daarom. Jullie zijn natuurlijk eerder in onze show geweest. Ik weet niet, ik zag meer een maand of 2-3 geleden.
1: Ja, zoiets. Volgens mij was het in april.
0: Ja, zoiets, hè?
1: Ja.
0: En we hebben natuurlijk uitgebreid met jullie erover gehad al.
1: Uiteraard.
0: En ja, dus jullie zijn liefhebbers van de oudere metal. En ja, dat vinden wij ook heel erg leuk hier aan tafel. Dat inderdaad jonge gasten ook de oude metal omarmen. Dat mogen wij kunnen altijd heel erg waarderen. Even, dit was de release show van jullie nieuwe album.
1: 100%.
0: Die is nu net 8 augustus. En het is nu, weet ik veel wat, een week geleden of zo.
1: Ja, een week geleden.
0: Is uitgekomen. En ja jongens, hoe beviel de release show?
3: Oh, dat goed. Wat denk je zelf?
0: Toch wel redelijk aardig, toch? Zo ook,
1: ging wel lekker. Het was weer beter dan slechter.
0: Ja, toch? Hey, hoe zijn jullie terechtgekomen? Ja, dat is wel, ja. Hoe zijn jullie terechtgekomen op Dynamo Metal Fest? Hoe is dat gegaan?
1: Nou, wij hadden in april meegedaan aan de Dynamo Band Battle. En wij hebben echt tegen 4 andere fantastisch goede bands gespeeld. En wij waren ook gewoon echt, dat wij een paar van die bands hoorden, toen dachten wij ook van, oh fuck man, dit gaat niet worden. En ja, op de een of andere magische wijze is het hem toch geworden en nu hebben wij hier gestaan. En het is nog steeds wel niet te geloven.
0: Als prijs mochten jullie hier staan.
1: Ja.
0: Dat is toch leuk. Hey, heb je al een reactie gekregen op jullie nieuwe uitzending? Het is natuurlijk pas een week uit, maar heb je al iets van reactie gekregen erop?
3: Ja, superveel.
0: Ja?
3: Ja. We krijgen heel veel appjes met mensen die het super tof vinden. En vooral nu we hier staan, zijn er echt superveel mensen die het ook... jullie bijvoorbeeld met de interviews, ook met Aardschok. Heel veel mensen, ook die Battlefest-gast. Heel veel mensen die komen nu gewoon op ons af van hey, dit is echt tof. En het is gewoon niet te geloven dat je gewoon herkend wordt door mensen.
0: Ja, dat is gaaf. Ik sprak net nog even Metal Mike van Aardschok.
1: Yeah.
0: En ik vroeg hem, gaan jullie wel de nieuwe plaat van Damnation bespreken in Aardschok? Zei jij, ja, ik heb geen idee. Ik zei, nou, is het idee dat de jongens dan jullie een cd geven, dat je mee kan nemen naar Aardschok? En zei, laat maar komen.
1: Ja.
0: Dus even een tip aan jullie. Loop even bij je Aardschok stand langs met de mic. Geef even een cd en dan...
1: Sowieso.
0: Dan een goede kans dat hij mee wordt genomen in de Aardschok ergens waarschijnlijk. Yes. Misschien wel deze editie, zou maar zo kunnen.
1: Dat is helemaal goed.
0: Dus dat gaat jullie denk ik dan ook weer helpen.
1: Zeker.
0: We hebben trouwens iets nieuws. Zullen we mee beginnen?
1: Zullen we dat gaan doen?
0: Ja, we gaan het doen. We hebben natuurlijk al met Jack hebben het al gedaan. Maar we hebben een challenge. En dat gaan we weer doen. De challenge, de Whitney Houston, challenge.
1: I Will Always Love You challenge.
0: Wie kent het nummer niet?
1: Iedereen kent
0: het. Ik zal het nogmaals even uitleggen als de luisteraar het eerste half uur heeft gemist. We starten een stukje van Whitney Houston, dan is het stil. Opeens komt er een klap van een drum en dan gaat ze I Will Love You, whatever, gaat ze verder zingen. De kunst is dat je op exact hetzelfde moment als dat de drummer slaat, dat je dat ook gaat doen. We gaan beginnen. Wie heeft van jullie het allerbeste ritmegevoel?
1: Mika.
3: Nee,
1: ik ga het niet doen.
2: Het is misschien leuk als de drummer het niet doet.
4: Jawel, die drummer wil zo graag niet. Dat hij moet
2: beginnen. Wat hij wil niet.
4: Ik ben bang.
0: Waar even om moeten letten. Heren, waar even om moeten letten. Is dat degene die het slechtste is van jullie? Die mag als laatste, kan je een beetje afkijken.
1: Nou,
0: en degene die het allerbeste is, die gaan we mee starten.
2: Wie kan het liefst geven?
0: Wie neemt het stokje als eerste aan?
2: Aan wie kan ik het geven?
0: De beste.
1: Alright.
0: Nou, ben jij er helemaal klaar voor?
2: Ja, are you ready?
1: Ik ben helemaal ready.
0: Ja?
2: Hou die microfoon er even bij.
0: Nou, we hebben ondertussen natuurlijk wel reuring van Dynamo Metal Fest stof te horen. Extra dynamiek. Ben je klaar voor?
2: Er is een klap op.
0: Ja, ik heb een klap op.
2: Kijken of die doorkomt.
0: Ja, even een klap opgeven. Ja, dat hebben we. Ja, ben je klaar voor? Gaat die komen. Heerlijk even luisteren. Zwijmen bij Whitney Houston. I wish you.
1: Ik zei het al,
5: te vroeg.
4: Je zat zo ver naast dat ik dacht dat ergens een ding stil had gezet.
5: Ja, dus ja, maar eigenlijk ben je de eerste drummer, hè? Ik ben eigenlijk de eerste drummer.
2: Iedereen was er stil van.
0: Ik ben ook een beetje van geschrokken.
5: Ja, eigenlijk wel. Maar weet je, ik heb dit nummer nog nooit geluisterd.
2: We hebben een nieuwsje. Damnation zoekt andere drummer.
5: Hij heeft in ieder geval overduidelijk mijn genen.
0: Dat is duidelijk.
5: Lars Ulrich, niet meer van de
0: man. Wie is de volgende?
2: Ja, nog iemand die het deze challenge aan. Nu durft iedereen het, dat kan niet slechter.
0: Ja, oké, precies.
2: Zo makkelijk is dat ook weer.
0: Exact. Dit heb je één keer gehoord, dus wie gaat het nu doen?
6: Mika? Ja, ik wel. Ik maak het spannend. Ik ga het nog slechter doen.
0: En dus voor luisteraar, wat speel je in de
2: drumstel?
0: Voor luisteraar even. Wat speel je voor een instrument?
6: Ik speel zelf de gitaar.
0: De gitarist gaan we nu horen. Oké, okay, ja. Nou. Ben je er klaar voor?
2: Ja?
0: Nee. Ja, goed. Komt ie aan. Let op.
4: Jongens, heeft de rest op zitten letten nu, of niet? Ja, als je slim bent, tel je. Weet je, ik weet dat ik het uit moet leggen aan de drummer.
0: Hey, wie is de volgende?
6: Ja, ik ga wel.
0: En is dat jij ook instrument voor de luisteraar?
1: Ik ben de bassist.
0: Die heeft zo'n goed ritmegevoel.
2: Ja,
0: dit is de eerste die goed gaat zijn, let op.
2: Komt ie.
0: Oh, dus die goed. Opnieuw.
2: Wat gebeurt er dan?
0: Nu komt hij, let op.

0: uit het dis in de buurt tot nu toe.
1: Dat is niet zo makkelijk.
0: Is ook niet zo moeilijk, denk ik, want er is al zeggen ontzettend slecht. Nu gaan we...
1: Nou, het is...
0: De zanger, gitarist...
1: De laatste kans, yes. Eigenlijk.
2: Als zanger het aller straks heeft, jongens, dan wens ik jullie succes straks in de nabespreking.
0: Oké, ben jij er klaar voor? Ja, komt het even
3: op. Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Nou jongen, komt ja.

0: zit het meest in de buurt van alles en iedereen. Maar let op, nu gaan we jullie muzikale ouders krijgen. Welke vader durft als eerste aan?
1: Hij zit dichtbij, dus
0: vertel even, vader, ook voor de luisteraar even handen om te weten. Vader van?
2: Vader van Mika, ook wel bekend als Mark.
0: Ah, kijk aan. Ben je klaar voor, Mark?
3: Born ready.
0: Alright, komt-ie aan. In de buurt hoor. Ik vond hem niet onaardig. En dan nu de allerlaatste vader. En kijken of dit een succes gaat worden. Wat denkt zo'n lief...
4: Die niks met metal heeft.
0: Gaat dit wat
4: geen
0: worden?
4: Hij zal sowieso beter doen dan ik, jongen. Ik bakte er helemaal niks van.
0: Hij bakt er niks van?
4: Ik bak er niks van. Hij gaat het doen. Ik
5: weet het nou, als hij gaat meden nu.
6: Joris, ja? Je moet het zo zien. Wij blijven lief gewoon richting de competitie. Wij gunnen hun het.
4: Ja, precies. Wij zijn gewoon...
0: Dat is wel heel lief, jongens.
7: Jullie bakten er helemaal niks van.
0: Heb je het goed gepraat? Dat is zo. Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er zeker klaar voor. Ik was hiervoor geboren, denk ik.
0: Oh, nou, daar gaan we komen.
1: Ik zal hier van jullie horen overigens.
0: Ja, je favoriet. Whitney Houston.
4: Laten we zien dan.
0: Het was minder slecht dan je zoon, volgens mij.
4: Ja. Yep.
0: Maar het was wederom wel teleurstellend eigenlijk. Hè? Ja, maar dat geeft niet. Dat is het leven, jongens.
4: Jongens.
0: Daar doen ze wel aan. Ja, ik denk dat we wel een beetje zo rond zijn. We gaan lekker afsluiten met een nummer van jullie van jullie nieuwe plaat. Ja, welk nummer zullen we eens draaien? Ik heb wel één klaarstaan, maar...
4: Tortured Mirage?
6: Relentless.
4: Relentless.
6: Relentless.
4: Yeah. Ja. Kijk, dan kun je wel in dat nummer horen dat ik degelijk een beetje kan drummen, maar weet je dat...
7: Ja, maar in de studio trekken ze alles recht, hè?
0: Ja. En je bent lesgenoot van Marco Breij, heb je ook nog geholpen, toch?
4: Ja,
0: van
4: Marco!
0: Marco van Cryptosis.
4: In zijn kelder hebben we eigenlijk gewoon het hele album opgenomen.
6: Yes.
4: Zeker.
0: Nou, is echt vet.
4: Blijf vet, zeker.
0: Ja, is tof. Wij gaan het nummer draaien. Dankjewel, heren.
4: Jullie
0: en,
4: bedankt.
0: Tot
5: geniet ervan, hè?
0: De volgende keer. Even geen niet langs maken te gaan, hè?
4: Ja, komt helemaal goed.
0: Nou, is goed. Doei! Yes.

0: Jongens.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas.

0: volop blije internetters, de glasvezel-experts van Delta, aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
4: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Buitenlandse Zaken roept Nederlanders in het rampgebied in Nepal op om contact op te nemen met familie- en reisorganisaties. Volgens het ministerie is het nog onduidelijk of er Nederlanders zijn onder de slachtoffers en vermisten van de zware overstroming. Het officiële dodental staat op 95 en honderden toeristen worden nog vermist. Justitie eist werkstraffen van 120 uur tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze hadden in april op 2 plekken de A12 bij Utrecht geblokkeerd, terwijl de burgemeester de demonstratie had verboden. Op beelden in de rechtbank was te zien hoe de activisten hun auto's dwars op de snelweg in een afrit stilzetten. In Berlijn moeten duizenden mensen hun huis uit omdat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog is gevonden. Ook een dakloze opvang, bejaardentehuis en kinderopvang zijn ontruimd. De vliegtuigbom van 100 kilo ligt in een kanaal. De politie weet nog niet of iedereen vanavond weer naar huis kan. En in Spanje is een crimineel opgepakt die al voor de 4e keer uit de gevangenis was ontsnapt. Hij zat vast in Milaan voor overvallen en drugshandel en daar ontsnapte hij op klassieke wijze. Hij had de tralies doorgezaagd en lakens aan elkaar geknoopt. In 2013 ontsnapte hij ook al eens uit de gevangenis in België. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en het kan plaatselijk mistig worden. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag gaat het stevig onweren. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: ja, we zitten hier op Dynamo Metal Fest. En aangeschoven aan onze tafel, onze grote vriend Mike Arns. Wel bekend van de ochtendshows van Kink Distortion. Yes. En ja, tof dat je bent, hè, Mike. Ja. Het hele weekend delen we een beetje met elkaar, hè?
1: Helaas. Ik mocht bij jullie... Ik mocht bij jullie blijven en dat was wel heel, heel fijn.
0: En zelfs in ons huis, huis gehuurd hier in Eindhoven. Mike zit gewoon gezellig bij je de hele...
2: Ja, nou, gelukkig ligt hij beneden op de bank.
1: Maar ik mocht daar zelfs gezellig Jägermeister drinken bij jullie.
2: Nou, dat was wel gezellig inderdaad. Hè?
0: Hey, normaal gesproken neem je het voor ons op en dan doen wij het in de show. En dan lullen we er half overheen enzovoort. Nu doe ik een keertje live.
3: Ja, dan lullen we er ook overheen, toch?
0: Nee.
1: Oh. Zijn jullie er klaar voor?
0: Wij zijn er helemaal klaar voor.
4: Wat is er nu weer uit je platenkast gevallen?
1: Ja, vandaag ga ik trouwens... Dus ik zei net al backstage dat ik een plaat heb gekozen waar eigenlijk... Oh, de vuilcontainer gaat aan.
0: Ja, dat is naast ons. Heel handig. Denk, neem het even op zonder de muziek, hè. Kun je het goed verstaan. Wordt hier de vuilnis gelegd. Heerlijk.
1: Heerlijk.
0: Goed, we gaan door.
1: We gaan door. Ik zei net al dat ik speciaal voor jullie vandaag een makkelijke mee heb genomen. Waarvan ik eigenlijk wel zeker weet dat jullie het moeten zouden kunnen weten.
3: Altijd als je dat zegt, hebben we geen flauw fucking idee.
0: Eigenlijk schaamt als het niet weten, zeg maar.
1: Ik ga de band, de residentiestad van de band nog niet noemen, want dan wordt het wel...

0: Heel makkelijk.
1: Eindhoven. Oh.
0: Dus daar gaan we even omheen.
2: Daarna.
0: Band is opgericht in 1989. En dit is
1: okay.
0: het vijfde album van de band.
1: Oh.
0: Hij is opgenomen in de Hooiland Studios in Zwolle. En dat werd gedaan in 2008. Hij werd uitgebracht op Displeased Records.
1: Ja.
0: Het vijfde album van de band. En het was eigenlijk... Dit album was ook een beetje... toen een sluitstuk van de band. Want ze kwamen pas 6 of 7 jaar later... pas weer met een nieuwe plaat. Al enig idee.
3: Nee, man.
1: Nee.
0: Nee.
1: Ik wou nog heel even af.
2: Als je in die hoek van Zwolle en zo... Een beetje, een
0: februari 2009 kwam die uit.
1: Ik ook.
0: En ze hadden een nieuwe zanger ineens. Een bassist-zanger. Die ineens op deze plaat tevoorschijn kwam. En die kwam weer van een andere band. Maar daar gaan we het zo wel even over hebben.
3: Zullen we naar het Body Farm?
0: Bijvoorbeeld. Zou zomaar kunnen.
1: Rick niks op dezelfde...
2: Ja, ik had net het in
0: mijn hoofd. Volgens mij zit Rutte al aardig in de buurt. We gaan even naar het artwork. Dan zie ik een soort van vervallen slaapkamer. Die vervallen slaapkamer, ik moet hem toch even zo pakken. Daar zit een meisje op een bed die helemaal afgedaan is. Misschien ligt er een oud matras op met een witte tas, zie ik. Zij zit met gekruiste benen op dat bed.
3: Van gisteravond.
0: En, en ik zie een stoel staan en een raam. En het raam staat, denk ik, open. En het ziet allemaal wat depressief uit.
1: Ja, je omschrijft wel onze locatie waar je overnacht inderdaad. Je ziet er wel één op één een parallel in.
2: Is je hoes gisteren gemaakt.
1: Ja, en Mike is heel mooi. Hij leest zijn D, het is een D-hoesje. Ja. Zo voor zich even te kijken, te beschrijven.
3: Ik heb het niet gezien, maar ik zag Rick alweer met zijn...
2: Nee, je kon het ook niet zien. Hij had dat goed verborgen.
0: Ik probeer het zoveel mogelijk te verbergen.
2: Ik heb ook nog geen idee.
0: Nog steeds niet?
2: Nou ja, ik denk in de hoek. Deadhead ook nog steeds.
1: Deadhead denk ik ook aan, ja. Maar goed.
0: Sorry?
1: Deadhead.
2: Wij denken aan Deadhead.
0: Nou, de band komt uit Kampen.
1: Ja. 1989,
2: moet het wezen.
3: Waarom zei je dan dat ik in de buurt zat?
0: En nee, omdat je zei, daar kom ik nu op. Hans Spijker hadden we op drums op deze plaat. Ronnie van der Wij op gitaar. Robbie Woning natuurlijk op gitaar. En Ralf de Boer van Body Farm. Die kwam ineens hier aan. Bas en vocalen. En dan heb ik het over het vijfde album van Deadhead. En dat is...
1: Ja, dat vind ik zo'n Dream Deceiver. Ik gok maar wat. Ik weet, ik vind dat zo moeilijk.
0: Depression Tank.
1: Depression Tank, ja.
3: Oh, hij zag er wat depressief uit.
1: Dit is inderdaad een foto van onze slaapkamer daar inderdaad in het huisje.
3: Ja, minus de vrouw.
1: Ja, dat wel.
2: Helaas. Oh, ligt hij er nog?
0: Ik zag er zo vervallen en ik durfde niet boven te komen bij jullie.
1: Dat heb je
0: moest over die drankflessen heen stappen en zo. Dat is echt niet handig.
3: Maar één kant op.
0: Ik heb wel een prachtige track voor jullie uitgekozen. Dissolved in Purity. Deadhead.
3: Nice.

0: loodzware jongens. Dat was een lekkere plaat, Mike.
1: Ja, graag gedaan.
0: Eerlijk van genoten.
1: Ja, Deadhead. Hallo Deadhead.
2: Ja, ja, en we hadden het goed. Ja, en titel dan niet.
0: Absoluut, absoluut. Nee, absoluut.
1: Weer een half punt.
0: Jazeker. Ja. We gaan naar het volgende.
2: Hey, nieuws.
0: De nieuwsfeitjes. Heb je wat gevonden?
2: Ja, ja, we hebben de taak ook een klein beetje verdeeld.
0: Vakantieperiode, maar ja.
2: Ja, nee, we hebben wat gewonnen. Mike heeft een paar items. Als jij de eerste doet, Mike doet de tweede, doe jij de derde.
1: Het is een beetje komkommertijd, hè? Jij komt leuk. Niet aan mijn komkommertje. Jij blijft van mijn snijboontje af.
0: Ja, goed. Het is inderdaad,
1: Bruce Dickinson die heeft een interview gedaan op de San Diego Comic Con. En dat hebben ze in Blabbermouth heeft dat bekendgemaakt. Ja? En daarin heeft hij gezegd dat zijn nieuwe soloalbum Heavy as Shit gaat worden. Oh. En het album zal begin eerste kwartaal van 2027 op de planken komen.
0: Mm-hmm. Oké. Okay.
2: Maar dan hebben ze ook concurrentie van het album van Saxon.
1: Ja?
2: Want dat komt ook begin 2027 uit.
0: Good old Saxon.
2: En die heet Ghost of Thunder. En Brian Taylor, die heeft aardig meegeschreven aan dit album.
0: Serieus, van Diamond Heads?
2: Ja, hij zit dus nu vast bij Saxon ook. En moest dat eigenlijk allemaal een beetje zo voorleggen aan Biff. En ik moet wel een beetje in de stijl van Saxon schrijven. Biff zei, schrijf gewoon, ik bepaal zelf wel wat ik daarvan goedkeur en of niet.
1: Ja.
2: Dus het is geproduceerd door Andy Sneap, ook van Judas Priest. Ja. En ondertussen werd ook nog even gevraagd hoe het ging met Biff natuurlijk. Want hij is ook wel ziek geweest.
1: Ja, kanker.
2: Maar recent heeft Saxon natuurlijk wel weer ook wat festivals gedaan. Mm-hmm. Nou, Biff was toch wel weer fantastisch, vond ik. En ook op deze plaat, althans in ieder geval volgens Brian Tetler, is Biff uitstekend in vorm.
1: Kijk,
2: dus dat is goed nieuws. Mooi om te horen. Kijken we eruit.
1: En dan heeft Savage Grace plannen om een DVD uit te gaan brengen. Savage Grace live in Europe, opgenomen tijdens Blast for the Past in Keurne in België. Mm. En dus heeft het een beetje een Belgische link. Deze Amerikaanse speed metal band heeft vorig jaar die videoopname gemaakt voor het materiaal van die DVD. En die DVD die verschijnt al binnenkort, namelijk 27 augustus.
2: Over 2 weken al.
0: Dat is het.
2: Nog korter.
1: Eigenlijk, off the record, hebben we gisteren ook nog nieuws gekregen. Het nieuwe album van Charlotte Wessels komt ook begin 2027.
0: Oh echt waar? Nou jongens,
2: trek de portemonnee maar open, zou ik
0: zeggen. Wat een mooie tijd komt weer aan. Ja. Hey, we gaan even naar onze Mike. We blijven bij Mike.
1: Oh, wat doe
0: want ik? We gaan even. Die gaan we even doen. Mike, wil jij even? Ja. Mike gaat ook
1: zo
0: even.
1: Ik hoop dat ik er onderuit zou komen.
0: De Whitney Houston Challenge doen. Heerlijk. Mike, ben je er klaar voor?
1: Bijna.
0: Oké. Okay. Ik zie dat jij langzaam probeert te staan met het kop even op je hoofd. Klaar? Yes. Oh, je zit er heel gek. Klaar voor?
1: Ja. Kom maar door.

0: het is eigenlijk wel heel teleurstellend dit. Het is oké, je zat in de buurt, maar het is echt... Ja. Dankjewel, Mike.
1: Ja, nou, graag gedaan.
0: En dan gaan wij naar onze Nina toe.
2: Oké.
3: King, King, Distortion.
4: Nina, waarom ben je al
0: ja, goed, zoals we al weten zijn er vrij weinig Nederlandse metalbands op Dynamo Metal Fest. En ja, we kwamen gelukkig wel iemand tegen, dankzij collega Mike Arns. Die kende Nina, Nina van Beelen. En ik moest even vragen, joh, wie is dat? Maar toen het... Nee, het werd me heel snel duidelijk. We hebben het hier over iemand die onder andere bij Charlotte Wessels in het team zit, in de band, als toetsenist. En volgens mij gaat het ontzettend hard met jou. Hoe zie je dat zelf?
5: Nou, ik vind het is eigenlijk vooral dat ik me gelukkig prijs. Ja. Want ik, vorig jaar ben ik afgestudeerd op het conservatorium. En iedereen is altijd heel erg bang voor het gat daarna.
0: Ja.
5: En dat had ik dus niet. Dus dat
0: nee, is dan net je studie af? Op een maandag?
5: Op een maandag had ik mijn afstudeerconcert.
0: En wat gebeurde er?
5: Op donderdag moest ik op Graspop spelen.
0: voor het eerst met Charlotte Wessels.
5: Ja, dat was mijn eerste show met Charlotte.
0: Nou, dat is wel niet verkeerd.
5: Nee, het was echt een beetje een fever dream was het, ja.
0: Ja, dat is niet wel aardig.
5: Ja, dus ik was tijdens dat ik mijn afstudeerconcert aan het voorbereiden was ik ook de set aan het leren. Want ik wist het ook, ik wist een week of twee van tevoren dat ik het was geworden.
0: Ja.
5: Of nee? Ja, drie. Het was in ieder geval niet zoveel tijd.
0: Want je had wel een soort van sollicitatie heb je gedaan.
5: Ja,
0: auditie.
5: Dus ik ben zeg maar benaderd. Want ja. Iemand via mijn naam gegeven.
0: Oké.
5: Okay. En toen heb ik gebeld met Charlotte. En toen uit die selectie heb ik auditie gedaan. En uit die audities ben ik het geworden.
0: Ja, dat is toch een fantastische start lijkt mij. Ja. Van je carrière na de studie. Ja,
5: absoluut.
0: Het is veel beter dan dat kan het denk ik niet.
5: Nee.
0: En nu heb je nog... Een nieuwe band?
5: Ja, dat was eigenlijk op het conservatorium al mijn band. Dus wij zijn samen met dat project ook afgestudeerd.
0: Ja. Dat heet Unfinished.
5: Ja.
0: En heb je net ook een track mee uitgebracht, dacht ik?
5: Ja, gisteren.
0: Gisteren is uitgekomen. Ja. Oh ja. Oh, wauw.
5: Ja.
0: Nou, die gaan ook zo even draaien in de show. Dus we zijn allemaal erg nieuwsgierig. Hey, dankjewel Nina.
5: Ja, jullie voor, bedankt.
0: Je komt even hier naar de list hier. Een terras. Hier zo ergens waar iedereen ook gezellig bier zit drinken. Dankjewel.

0: Distortion. In onze tent zit de band Ronker. Ik had eigenlijk nog nooit van Ronker gehoord. Ik heb jullie net kunnen aanschouwen hier op het podium. En mijn eerste indruk kunnen krijgen daarover. Ik denk ook dat een luisteraar ook niet helemaal weet, vermoed ik, wie Ronker is. Dus laten we even kort daarover hebben. Wie is Ronker? Volgens mij een Belgische band.
1: Klopt. Ja.
0: En jullie komen uit, gelezen, Denderleeuw.
2: Ja.
0: Waar ligt dat, jongens?
2: Het is tussen Brussel en Gent.
0: Ja,
3: eigenlijk, dat is een vrij breed begrip.
2: Tussen Brussel en Aalst, eigenlijk. Het land van Aalst. De moerassen van België, eigenlijk. We zijn het volk uit de moerassen van België.
0: Maar dit is toch mooi?
2: Ja, zeker.
0: Ik heb er altijd een keer heen willen gaan. Volgende week ben ik in Gent. Ja. Ben ik dan in de buurt?
2: Eigenlijk wel, 20 minuten ongeveer.
4: Okay. Ja, 35,5 kilometer. Ja.
0: Okay. Dus
3: de volgende vraag van Ernst: en hebben ze daar een goede bierbrouwerij?
2: Ja, Afligem. Afligem is de Beverly Hills van de Denderstreek. Daar wonen alle rijke mensen. In Afligem geschopt.
0: Hey, is de moeite waard voor mij om van Gent via Denderleeuw naar huis te gaan?
2: Nee.
3: Oké. Okay. Ik kom er nooit helemaal uit.
2: Ik woon al even in Gent trouwens. Ik ben verkast.
0: Je woont in Gent.
3: Je bent gevlucht.
2: Ja.
0: Hey meneer, bestaan jullie eigenlijk? Is het 2020 of zo? En die zijn begonnen?
4: Ja, het is een beetje vaag wanneer we begonnen zijn, maar het is ongeveer in de corona-tijdperken dat we ons
0: progress hebben. Een corona-bandje.
4: Ronker, ja, absoluut.
0: Hoe zijn je aan die naam gekomen, Ronker?
2: We hadden die eigenlijk al lang, hè. We hebben een hele hoop namen in een schuif zitten. Bram en ik zaten al lang in die band en we deden altijd wel wat projecten. We hebben het is heel stom om te zeggen, van punkbands tot jazzachtige bands gedaan.
4: Post-rock.
2: En we hadden een hele schuif namen met zo'n dingen van, dat willen we allemaal doen. En we zijn altijd de heavy band gekomen als jonge gast. Hij was een metalcore guy, ik was een thrasher. We komen daaruit en we zeiden, als we iets hard doen, dan moet het Ronker. En dat heeft 5 jaar lang in die schuif gelegen of zo.
0: Ja, maar de naam was er al, het moet Ronker worden.
2: En dan gewoon de schuif open gedaan. Ja. Oké, Ronker, we gaan dat doen of zo.
0: Het klinkt een beetje Motorhead achter mij, Ronker.
2: Ja, dat is cool.
3: Ja, je komt ook in een leren jas op, dus ik denk, dat wordt Motorhead.
0: Oké. Hey, wat is, zou je ongeveer, voor de luisteraar die je niet kent, net als ik, wat zou ongeveer het genre, waar moeten we aan denken? Ik las State of the Art Speed Noise.
4: Goed, hè?
0: Ja, man. Ja,
3: mooi label.
4: Diplom metal vind ik ook heel mooi.
0: Er is maar één band die dit maakt. Dat is jullie.
2: We hebben het ooit diplom metal genoemd, ook omdat we van elk genre van metal, of dat nu trash, death, black metal, nemen we een hele rudimentaire versie van. Zo echt zo de primitiefste versie. Ken het? Gelijk zoals we black metal doen, dan doen we eigenlijk heel primitief tremolo picking en screeches zoals dat Immortals het deed. Of als we thrash metal doen, dan doen we eigenlijk Kill 'Em All thrash metal. Dat is niet Testament thrash metal of zo, snap je?
0: Ja, precies.
2: We doen van alles de heel primitieve,
0: de oorspronkelijke sound, zeg maar.
2: Zo, als we punk, hardcore punk doen, dan ligt dat dichter bij de Misfits Chaos ED dan dat ligt bij een nieuwe plaat of zo.
0: Ja.
2: En dat is wel vet, omdat dan past alles in de mengelmoes, snap je?
3: Ik vind jullie nieuwe omschrijving wel beter dan Duplo Metal.
2: Ja, dat
0: klinkt dus gebekt.
2: Dat is duurder, hè?
0: Ja, exact. Nu denk ik, en Duplo denk ik dan laat me zitten.
2: Ja, okay, nou,
0: dat krijg je.
2: Dat neem ik mee.
0: Hey, hou je ook van Whitney Houston?
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja? Oké. Okay.
3: Goeie brug.
2: En Diana Ross vind ik eigenlijk ook echt cool.
0: Hou je ook van het nummer I Will Always Love You?
2: Ja, maar ik kan die in I niet doen.
3: Jawel! Dat is precies wat je gaat doen.
0: Hij staat daar.
4: Dat is niet
0: waar.
4: Allebei gaan we de Whitney Houston Challenge doen.
0: Dat is precies exact de bedoeling.
2: Ik voel mij precies in Slipknot.
0: Ja. Ben je er klaar voor?
2: En die hebben juist een trommelaar uit buiten gesmeten. Dat is misschien Corey Taylor, if you hear this.
0: Ik denk het wel.
2: I want to be the guy with the long nose in Slipknot. So, call me. Give me a call.
0: Maar ja, dit gaat een succes worden.
3: Kunnen jullie niet gewoon een metal versie van dit nummer maken en dat naar ons opsturen?
0: Oh, dat is misschien wel beter inderdaad.
3: En dan gebruiken we die.
0: Maar, ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Komt-ie aan.
2: Ik heb een shot.
3: Nu! sorry. Maar de bassist was drummer, dus misschien kan hij het beter.
0: Ja, nu gaan we beleven. Dit wordt een succes, jongens.
3: Kijk, hij heeft er zin in, zie
0: je? Gaat hij nou de allereerste worden die dat nou goed gaat doen?
2: 100%.
0: Ja, ik denk het ook, hè. Ik wil geen nieuwe druk op voeren, maar moet lukken. Ben ik klaar voor? Oh, je draait met je stokje even met je vingers. Oh, wow.
2: Het is eigenlijk zo dat die basgitaar speelt, want die kan echt heel goed drummen.
0: Oh, nou nu gaan we beleven. Jij bent er klaar voor? Komt-ie aan, let op.

0: Nou, is dat in de buurt? Dat,
1: als je mij te laat en zijn te vroeg samenlegt, dan zitten
0: exact,
1: we
0: er. Exact. En dan heb je Ronker. Ah, jongens, wat heerlijk is opgelost. Nou, jongens, ik ben er zo blij mee dat we die conclusie kunnen trekken met elkaar.
1: Nice.
0: Hey jongens, we gaan ermee stoppen. Oh, we gaan even een nummer draaien van Ronker.
1: Ja, zeker.
0: Jullie mogen zeggen welk nummer dat gaat worden. Wat moeten we absoluut, als mensen je niet kennen, wij zeggen, nou ja, dat nummer moeten ze horen.
1: We gaan voor Respect the Hustle, want dat is de titel van onze nieuwe plaat eigenlijk. En dat is eigenlijk een primitieve ode aan de trash metal, zonder trash te zijn. Dat is het dichtste bij trash metal dat garage rock ooit is geraakt.
0: Oh, dat is wel lekker. Nou, gaan we luisteren naar het nummer. Jorde Ronker!

0: zware jongens.
1: Kink. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Dit is Kink Distortion.

0: We zitten nog steeds hier met de Loodzwaar Jongens bij Dynamo Metal Fest.
1: Ja, ja.
0: Maar ondanks dat gaan we gewoon lekker door met ons vaste item.
1: Lekker weer.
0: Lekker vertrouwd.
1: Nieuw seizoen. Een nieuwe reeks galopjes.
0: Exact.
1: Nou, en om, even goed te starten, heb ik een favorietje voor jou ergens meegenomen.
0: Oh, serieus?
1: Ja.
0: Oh, nou,
1: leuk, hè?
0: Ontzettend lief van jou.
1: Ik heb gekozen voor een galop van Devil's Blood.
0: Nou,
1: dat is volgens mij ook wel een band die jij ook al afgelopen jaar vooral denk ik leren kennen.
0: Ja, klopt.
1: Dit nummer start vooral live met een heel lekker basloopje.
0: Het is een live?
1: Nee, ik heb wel gekozen voor de studioversie.
0: Oké. Okay.
1: Ja, want dan hoor je de galop beter dan op de live versie.
0: Is dit wat verstopt?
1: Ja, daar zit, in de live versie zit iets verstopt, dat komt door de mix. Okay. Maar in de studioversie hoor je hem wel heel goed. Live begint dan een basloopje en op de plaat dan ook, maar meteen valt al een galopje in. Nou, Devil's Blood, volgens mij hoeft het niet heel uitgebreid over te hebben. De band is best wel vaak langsgekomen in de Loodzwaar Jongens.
0: Yes.
1: Misschien een beetje voor de nieuwelingen. Het is een occult rockband eigenlijk, opgericht 2006. Ja. Gitarist Selim Memucci, voorheen spelend in de band Power Vice.
0: Nou, ja.
1: Vinden wij ook te gek.
0: Te gekke muzikant.
1: Met zijn zus Farida als zangeres in de band. In maart 2014 stierf Selim door zelfmoord. Hij was nogal spiritueel en satanistisch. Wat wel in zijn creativiteit heel erg ook doorwerkte.
0: Ja, het heeft in ieder geval hele mooie albums opgeleverd.
1: Mooie muziek opgeleverd.
0: Ja.
1: Het gekozen nummer is River of Gold. En het komt van de Come Reap EP uit 2008. En je kan hem eigenlijk niet op Spotify vinden.
0: Okay. Dus een track die niet helemaal voor de hand liggend is.
1: Niet voor de hand liggend, maar met wel een hele leuke galop erin. Dus
0: en een hele vroege The Devil's Blood dan.
1: Ja, nou, 2008.
0: In dus, het begin, zeg maar.
1: Ja, het beginjaar, hè? Een jaar of twee na de oprichting.
0: Oké, okay. Nou, ik zou zeggen, laat hem starten. Luisteren
1: geniet
0: naar...
1: ervan.
0: Nou, ik zou zeggen, vertel jij maar, we gaan naar luisteren. Weet het nummer?
1: River of Gold, Devil's Blood.

0: En dat is de Oostenrijkse band Insanity Alert. En waarom hebben wij nou een Oostenrijkse band in de show? Is vanwege de zanger Heavy Kevy van ja, Insanity Alert. En jij bent oer-Hollands.
1: Ik ben oer-Hollands.
0: En we hebben nog een paar weken geleden hebben we in de show gehad bij Into the Grave. Hebben we even herhalen snel. Lekkerkerk komt hij vandaan. 20 jaar geleden naar Oostenrijk gegaan voor de liefde. Miss Nederland, Albert Heijn vooral. Hij houdt heel erg van drop. En dat neemt hij mee. En rookworst trouwens.
1: Kijk.
0: Houdt hij ook van. Hij woont in Innsbruck. En ja, is een easygoing. Voordat hij in al die festivals in Nederland vaak weer terugkomt.
2: Hij komt vaak kruipen.
0: Kent Jack goed. En ja, dat hebben we allemaal in een half uur gedaan. Waarom weet ik eigenlijk niet? Het kan ook in een minuut.
1: Het kan in een minuut.
0: En we hadden eindelijk zitten over hoeren en
1: we hebben het echt over veel.
2: Het was gewoon gezellig.
0: We hebben het ook nog gehad over, hoe heet dat mens? Die zangeres die jij bewondert. Die bewonderde die zangeres. Heet ze nou?
1: Was het Amy Winehouse?
0: Over
1: dat er vroeger nog goede pop gemaakt
0: werd. Juist. En ja, omdat als iedereen zegt, we willen alles weten van Insanity Alert en alles van Heavy Kevy, luister dan even de aflevering van Into the Grave.
2: Ja, dat is allemaal al geweest.
0: Vandaag gaat Insanity Alert spelen op Dynamo Metal Fest vanavond.
1: Yes!
0: We zitten alleen nu vanmiddag even en we dachten het leuk om even een spelletje te doen met onze Heavy Kevy. We hebben twee spelletjes voor jou. En we beginnen met de Whitney Houston Challenge. Wow. Nou, dat is ook een zangeres die jij geweldig vindt.
1: Die heb je ook hoog
2: zitten.
0: Jij hoort zometeen muziek, hoor jij van Whitney Houston. Dan is het een pauze. Dan komt er een slag.
2: Juist.
0: Die moet je goed hebben. En dan gaat ze verder zingen.
1: Is het... Die is hartstikke moeilijk.
2: En hier ligt een trommel en twee drumstokken. Dus die ga ik aan jou geven.
0: Je hebt zo'n goed ritmegevoel.
1: Het valt echt heel erg tegen.
2: Ik ga het ook even.
0: Ik denk dat het heel gemeen gaat vallen. Je hebt nog nooit iemand het misgehad. Dus ja, wat...
1: Ik kom uit Lekkerkerk, zou ik nog even erbij zijn.
0: Daar heb je een punt. Ben je er klaar voor?
1: Ja, denk ik wel.
2: Komt ie, hè?
0: Ja, ben je er klaar voor? Komt ie.
1: Als dit goed gaat. Bij Dolly Parton is hij ook makkelijker, hè? In de country.
0: Ja, dat klopt. Maar niet alleen heb je hier zitten, Heavy Kevy, maar ook, tell me what's your name?
3: Phil.
0: Phil.
3: Good luck.
0: Do you want to try?
3: Let's do it.
0: You're gonna beat Heavy Kevy.
1: When you have it good, then it's not good,
0: right.
1: Yeah?
0: Listen, look.

0: too soon.
1: It was her moaning. It was horrible.
2: I know.
1: doesn't matter. We enjoyed anyway.
2: Yeah. There is no
1: it's
2: soul
1: good
2: in
1: your hair, but
2: that should be a drummer.
1: Exactly. Hey, we gaan gelijk door naar het volgende spel. Dit was spel 1.
2: Dat was een leuk spel.
1: Ja, toch? En het gaat heel snel elkaar. Ja, hier worden handen geschud. Heel goed. Allebei het waardeloos gedaan. Nu gaan we naar het volgende spel. En het gaat veel beter, heren. Jullie krijgen van mij 3 kaartjes. Op die kaartjes staan 3 jaartallen. Wil jij de heren 3 kaartjes geven? 1, 2, 3. En even omdraaien, want daar staat het jaartal. Je geeft er nu 4, Erik.
3: Je moet drie kaartjes.
0: Je zegt, geef ze er allebei 3.
1: Oh, sorry. Niet? Ik dacht, we hebben 1 partij, anders wordt het ingewikkeld.
3: Dan pak ik deze terug.
1: Juist. Draai ze maar even om, er staan 3 jaartallen op. En als je op een rijtje wil leggen op jaartal, op volgorde. 2023, 1996 en 1983.
3: Ja. Doen wij ook mee?
1: Jij ook?
3: Ja hoor. Dan ga ik het ook doen.
1: Jij hebt ook 3 kaartjes.
3: 2024, ja. 2002 en 1993.
2: Maar het is wel reet toevallig, want ik heb... mag er nog niks over zeggen.
1: Ja, natuurlijk, sure.
2: Ik heb gewoon 2 keer dezelfde bandnaam, alleen al 40 jaar uit elkaar.
1: Dat is toch ook mooi? Hey, dat is een mooi toeval. Jullie gaan zo meteen, ga ik dit scannen, deze QR-code. Dan hoor je een nummer. Het is van een Nederlandse band. En dat nummer hebben we ook gedraaid in de show. Nu staan jullie te raden welk jaartal, hè, als we hem om gaan draaien, waar past hij in jouw tijdlijn? Is het na 2023 bij jou, Heavy, Kevy? Of is het voor 1996, daartussenin dus? Aan jou om te bepalen waar die hoort. Heb je ook het nummer of de band goed? Mag je nog een keer? Wie het eerst, wat zal ik doen? Hoe lang hebben we nog? Een kwartier de tijd. Wie het eerst... 6 kaartjes heeft.
3: 6 kaarten?
1: Je hebt er alvast 3. Is de winnaar.
4: Oké.
1: Gaat het lukken?
2: Ja, dat moet hè.
0: Dus alleen als je het goed hebt, mag je kaartje. Ja.
1: En ik zie dat Heavy Kevin er ontzettend veel vertrouwen in heeft.
2: Heavy Kevin snapt nog niet helemaal. Nee, dat
3: goed.
2: Maar
3: het goed. Goed. Als je hem speelt,
1: dat
3: was duidelijk.
1: Het is net als met die schiften. Dat er leggen we uit. Dat kan het helemaal goed komen. We gaan beginnen met het eerste nummer.
2: Zeg over naar voren schuiven.
1: Ja.
4: We leggen het zo nog een keertje.
1: Ja, je gaat nu een nummer horen. Hij begint wel heel...
4: nog niet heel
1: onduidelijk.
4: Ja. Komt hij aan. Okay.
3: Zo, nou moet jij raden. Welk jaar dan?
1: Welk jaar?
3: Is het eerder dan of later dan 83 of later dan 96? Wat denk je?
2: Voor 96.
3: Voor 96?
1: Je denkt voor 96?
3: Tussen 83 en 96.
1: Dan tussen 83. Ga ik daar neerleggen en leg hem er tussenin.
3: Ja?
1: En dan kan je
3: omdraaien?
1: En dan kan je hem omdraaien. En wat staat? Heb je hem goed of niet?
2: Ik weet niet meer.
1: Heb je hem goed?
3: 1995.
1: Ja.
0: Succes daarmee, Rick.
1: Weet je ook? Ja, god, nu weet je ook wat het is. Vergeet te vragen.
2: Ik weet, maar dit had ik niet geweten.
1: Oké, nou, dat scheelde weer. Dan gaan we naar...
4: Het was Celestial Season,
2: trouwens. Did you know this?
4: No.
3: Ben ik aan de beurt?
1: Nee, je laat hem liggen als je wil. Voor mij even makkelijker.
2: Ah, nu snap ik het, hè.
1: Ja, nu snap je hem, hè. En nu gaat hij lekker, hoor. Let op.
3: Wie is nu?
1: Wat zeg je?
3: Ben ik?
1: Ja.
3: Ik ben aan de
4: beurt. Oh, ik ben best wel lastig.
1: Jij hebt 93 liggen. 2024. Waar wordt je, denk je?
0: Ik zeg tussen die...
3: Ik doe hem hier. Tussen 2002 en 2024.
1: Ja, leg hem daar neer. Oké. Okay. Ja, ik zou zeggen, draai hem op. Weet je wie het is? Ja, nu weet je het al.
3: Ik weet niet wie het is.
2: Nee, wauw.
1: 1990. Shit. Dat is niet goed, Rick.
3: 1990.
2: Het klinkt wel veel moderner, moet ik ook eerlijk toegeven.
3: Ja, het klinkt modern, hè? Dus deze gaat terug.
1: Dit is Deadhead. En dat is inderdaad uit 1990. Een eerste plaat, dus buurtalbum.
3: Ja.
1: Lang geleden.
3: Dus, jammer.
1: Even kijken, je gaat lekker, man.
3: Is dat voor?
1: Je staat nu eentje voor. Ja, die is
3: nog
1: lekker.
3: Een keer.
2: Ik heb alles gegeven.
1: We gaan naar de volgende. Ben je er klaar voor?
2: Ja.
1: Gaat die komen. Nu ben je duidelijk, hè?
2: Ja.
1: Alright. Komt ie aan. Je moet even hard nadenken.
0: Oh, klinkt wel lekker.
2: Klinkt wel goed, maar het klinkt wel ook heel... Wow.
4: Ja, wat denk je?
1: Ja, wat denk je? Jaren 80, 90, 0, 20...
3: Niet kijken nog, hè?
1: Okay. Waar lig je tussen? Je ligt tussen 1996 en 2023.
2: Ja.
1: Jij denkt die daar tussen zitten. Je weet niet wie het is.
3: Oké, okay. Draai hem om.
1: Nou, draai hem om.
3: Oh, goed. Maar heb je eigenlijk
1: geluk? Ja, dat is goed. Ja, dat is goed. Ja. Exact 96.
3: Ja. Het is hetzelfde, 1996. Ja,
1: het is een geluksdag. Hij dat denk ik wel.
3: Hij is gewoon ontzettend goed.
1: Ja,
3: hij is gewoon heel goed.
1: Ik vind het bewonderenswaardig. Nog eentje te gaan, jongen.
3: Ja, en je hebt hem al gewonnen.
1: Ja, heb je gewoon gewonnen.
2: Zou ik eens een keer wat winnen.
1: Ah, dat is ook lekker. Kijk, je deed dan de challenge met Whitney Houston verschrikkelijk slecht. Maar dit ging alweer goed.
2: Maar veel was wel slecht, hè.
1: Ja, dat
2: mag wel gezegd worden.
1: Dat is echt dramatisch, kunnen we eigenlijk wel zeggen.
2: It's the rhythm of the West.
1: Jij, Ricky?
3: Oh.
1: Jij hebt liggen 93, 2002
3: en 2024.
1: En 2024.
3: Ja, ik gok toch weer tussen 2002 en 2024.
1: Ja, jij gokt hem daar?
2: Nee, man.
3: Hè?
2: Nee,
3: man. Zou jij niet? Nee. Wat denk jij?
1: Ja. Ik kan
2: niet
1: zeggen,
2: want
1: dan
2: denk
3: je misschien
2: dat ik
3: zit ernaar.
1: Ja, ga ik hem
3: nu
1: helpen?
3: Sowieso ervoor.
1: Ja. Uit 93 is dit. En wie is het?
3: Oh ja, wie is het? Het is weer Deadhead.
1: Weer Deadhead. Oké.
3: Ik heb wel met Deadhead. Ik heb wel tegen Deadhead nu.
1: Ja, je kan het niet al
3: inderdaad.
2: Als ik het goed begrijp is dit Matchpoint.
3: Matchpoint voor jou, ja.
1: Exact. En eigenlijk kan je niet meer verliezen.
3: Nee.
1: Ja, je mag het allemaal nog mis hebben. En ja, die Rick Jong is in geen fel of weg te bekennen. Wat is dit? En vooral welk jaar?

0: moeilijk.
1: Dat is moeilijk, hè?
2: Voor die spoelen te plaatsen in jouw tijdslijn.
3: Ja, dit is echt moeilijk.
2: Ja, dat denk ik ook.
1: Je hebt 83 liggen, 95 en je denkt niet ertussen zit.
2: Ik denk dat hij gaat winnen.
1: Nou ja, oké, okay, ja, leg je er maar tussen.
0: Ja?
1: Tussen 83 en 95, denk jij.
0: Weet je zeker? Zou ik dat doen?
1: Ja, ik denk dat wel. Fuck, hè?
0: Ik
2: zou
0: het echt zeker.
2: Ik weet niet wie het is.
1: Maar dan komt hij het trom. Je weet niet wie het is. Oké, okay, nou kijk maar. Wat heb je?
0: Nou, hij zei het, jongen.
1: 2017.
0: En het was 7 miles to Pittsburgh.
1: Ja, die hebben een oud geluid. Ook oudere bandleden. Maar ja, nee, die dat is goed.
0: Ik maak nog een kans.
1: Je maakt nog een kans, Ricky. Zeker. We gaan naar Rick toe. Let op. 1, 2, 3.
3: Sorry.
1: Komt ie, Ricky.
3: Dit is heel nieuw,
1: hoor. Ah, joh, als je het niet goed hebt.
0: Gaan we tot welk jaar al gaan? 2027? 26 bedoel ik?
1: Ja, we gaan tot 2026 tegenwoordig. Ja,
0: oké.
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja.
0: Wel goed.
1: Het is toch lekker dit, man.
0: Pak
1: je
0: goed. En
1: ik
0: ken het ook.
1: Maar ja, welk
0: dit
1: jaar?
0: Dit is Lord Vulture, denk ik.
1: Lord Vulture.
0: En ik zeg tussen 2002 en 2024. En
1: nou,
0: ik zeg Lord Vulture.
1: Als je de band goed hebt, mag je nog een keer?
0: Ja. Ja, dan kom ik gelijk.
1: Maar als je het fout hebt, ook niet nog een keer. En dat is ook fout. Dus hij moet goed zijn. Ja,
0: ik heb
1: het
0: goed.
1: Ja?
0: Ik heb allebei goed.
1: Oké. Okay.
0: Lord Vulture 2010.
1: Yay! Yeah! Heel goed.
2: En
1: u
2: dan?
1: Nou ja, dan mag je nog een keer, Ricky.
2: Niet verliezen nou voor Rick, dat horen wij de hele dag dan.
1: Veel meer, Ricky, komt jou.
0: Ja, ik ben er helemaal klaar voor.
1: Wat is dit?
0: Ook lekker.
1: Ja. Vet dit, ja.
3: We hebben echt kwaliteit uit Nederland.
0: Ja, allemaal,
1: joh. Hallo, man.
0: Ja, dan doen we deze show, dan kunnen we dat elke week horen.
1: Ja.
0: Ik denk, is het Netherlands of zo? En ik gok vorig jaar.
1: Je gok na 2024, ja. Die heb je licht uitgezien, dus daarna denk jij.
0: Ja, fuck, hij gaat winnen.
1: Oké, nou draai maar om. En Loyalty Ace hier draaien? Netherlands, oké, kijk maar.
0: Oh ja, Loyalty Ace hier. 2024.
1: Dat is wel goed.
0: Oké, okay, maar dan mag nu wel Kevin.
1: Nu is Kevin, het wordt heel spannend nu.
2: Kevin.
0: Matchpoint hier voor jou.
3: Ja. Mag ik eigenlijk ook veel vragen over wat hij denkt? Want die heeft toch geen verstand van Nederlandse muziek.
0: Ja, dat ook,
3: maar hij heeft wel verstand van metal geluid.
1: Oh, ik vind het wel leuk. Doe het maar.
0: Samen overleggen.
1: Als ik maar verlies, dan is het goed. Dan gaat helemaal goed komen. Je mag gewoon meedoen.
0: Yes.
1: Join it. Oké, welk jaar?
4: Which year?
5: Sounds like a Tim Burton. Within Temptation.
4: Could be.
0: Between 1996 and 2023?
5: Ja, ja. Oh, let's say 2018.
1: Er wordt aangewezen tussen 1996 en 2023.
3: Ik denk ook dat...
0: Matchpoint, hè? Are you sure?
1: Ja,
3: Matchpoint.
1: Ik weet het
3: niet zeker.
1: Nee, dat is nooit. Moet jij gewoon niet wat tussen 1996 en 2023?
3: Het klinkt toch eigenlijk. Denk je dat daarna is?
0: Je moet niet naar mij luisteren, dat is jouw matchpoint. Ik denk dat het 1982 is.
2: Nou. Niet te luisteren.
3: Je draait hem om.
1: Oké, wat is het? Kevin heeft gewonnen.
3: Hoppala.
1: Yes. Lekker, man. En dit is de mens.
3: Ik wil graag mijn vader en moeder bedanken.
1: After Forever, inderdaad, ja. Nou, goed bezig, man.
2: Blij dat je niet meer Rick hebt geluisterd, hoor. Want,
1: ach,
3: maar
1: wat lekker is dit.
3: Eigenlijk heb jij eigenlijk een beetje
0: gewonnen, ja, toch wel, vind jij.
3: Omdat je ook een band wist.
0: Dat, ja, dat is dan weer mijn kwaliteit.
1: Ontzettend sportief van je.
3: Ja, Van den Beuk had ik ook geraden.
0: Ja.
3: Maar die andere...
0: Ja, maar jij hoort misschien niet zo heel veel Nederlands heavy metal meer, of wel?
3: Nou, ik luister sowieso bijna alleen maar jazz.
1: Alleen de jazz?
0: Ah.
1: helemaal geen metal meer.
3: Ja, ik luister eigenlijk niet zoveel muziek.
1: Geen tijd voor, hè?
3: Ik zit alleen maar in de Nintendo.
1: In de Nintendo, ja. Dan wordt het lastig.
3: Doen we volgende keer.
1: En de liefde niet te vergeten. Ja. Dat ook. Dat ook kost heel veel tijd. Dat
3: kost heel veel tijd.
1: Dat wel, ja.
3: Bij mij niet zoveel tijd, bij anderen. Maar.
1: Oh, hey jongens, ik wens jullie vanavond ontzettend veel succes. Ga je trouwens weer die borden doen en erin gooien?
3: Ik heb er een paar gemaakt.
1: Maar het werkt goed, hoor. Want ik zag bij Into the Grave, zag ik mensen met die borden lopen achteraf. Bij anderen hè, ook een keer meer zeilen. En, ja. Ah,
3: het zijn vorige week waren we op Alcatraz.
1: Ja?
3: Toen speelde dus Body Count. En dan zag je een paar van onze borden zo in de pit.
1: Kun je niet toch geweldig?
3: Gigantisch, hè?
1: Nee, het is gewoon een heel slim idee. Dus dat betreft...
2: Kun je niet gewoon de loodzware jongens rule en dat op een bord?
3: Ja, ik heb helaas... Ik heb al een beetje...
1: Oh, maar dat vind ik wel een heel goed idee.
3: Ik heb een fouten gemaakt. Ik heb al een paar borden vergeten.
2: Maar je mag ook wat stickers van ons opplakken.
1: Je mist misschien een paar borden. Kun je er eentje maken van loodzware jongens?
3: Ik heb geen borden meer. Ik heb er namelijk al te weinig gemaakt. Omdat ik stond te praten met Damnation, die band.
4: Ja.
1: Oh,
3: ik was bezig, maar ik kan niet zo goed twee dingen tegelijkertijd. Dus.
1: Moet je ook niet vragen aan mannen.
4: You fucked it up. Fucked it up.
1: Dat is dan wel weer jammer.
3: Jammer, maar ja, zo is het, joh.
1: Ja, precies. Soms zijn er dingen die meevallen, soms valt het tegen.
4: Volgende keer.
1: Mooi dat je gewonnen hebt, jongen.
3: Hey,
1: vind ik leuk.
3: Bedankt.
1: Ik ben ontzettend blij dat hij verloren heeft.
3: Het was weer rete gezellig.
1: Dank jullie wel. Heel veel succes. En jongens, spreek elkaar de volgende keer weer.
4: Hey.
1: Yo. Hey. En we gaan nog een nummer draaien van... Is het die alert?
6: Just Troy, my son, is... didn't show up again.
7: Maybe he's sick?
6: No, he's not sick. He's probably in some parking lot listening to trash metal music and skateboard.

0: deze track van Insanity Alert zijn we aan het einde gekomen van onze uitzending van Dynamo Metal Fest 2026. Dank voor het luisteren en volgende week weer gewoon vanuit onze studio in de D-Base. Tot volgende week! Hey!
1: King Distortion.
2: De loodzware jongens.
3: King. Nieuwe software op een oude laptop?
4: Het
3: is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
12: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
11: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
14: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
15: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Na de zware overstroming in Nepal worden bijna 600 toeristen vermist, meldt de BBC. Of er ook Nederlanders bij zijn, is niet bekend. Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlanders in het rampgebied op om contact op te nemen met familie of reisorganisaties. Het officiële dodental staat op 95. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij speelde vooral in musicals, maar bij het grote publiek was hij vooral bekend van de Rocky Horror Picture Show uit de jaren 70. Ook speelde hij de enge clown Pennywise in horrorfilm It. Curry had al langer gezondheidsproblemen als gevolg van een beroerte. Hij was 80 jaar. De verdachte die was opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een 40-jarige vrouw uit Venlo komt daar uit de buurt. Het is volgens de politie een man van 22 uit Tegelen. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag gevonden langs de Maas in Venlo en de politie gaat uit van een misdrijf. Het is nog onduidelijk of de twee elkaar kenden. En Martien Meiland heeft een herseninfarct gehad, vertelt hij bij RTL Boulevard. Dat gebeurde al in april, een paar dagen na een auto-ongeluk met zijn dochter Montana. Inmiddels gaat het weer goed met hem. Ik ben door het oog van de naald gekropen, zegt Martien. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en het kan plaatselijk mistig worden. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag gaat het stevig onweren. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion.
1: Rotterdam, de stad van Feyenoord, de Erasmusbrug. En daar waar je een pambami naar beneden kunt pleuren. Maar op 11 en 12 september is Rotterdam vooral de stad van...

0: stuur een bericht met daarin Baruch Open Air. En maak kans op tickets. Win deze week tickets voor Baruch Open Air op King Distortion.
1: King. Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
8: Van Albert Heijn.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Second Life.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: King. Distortion.

0: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
5: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid, zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier, 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
9: Nu halen, dus niet straks.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
9: Nu halen, dus niet straks.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
13: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
14: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Na de zware overstroming in Nepal wordt gevreesd voor veel meer doden. Het officiële dodental staat op 95. Er zijn veel vermisten, onder wie bijna 600 toeristen. Volgens het Rode Kruis is het gevaar nog niet geweken en de organisatie is met hulpgoederen onderweg. Mogelijk is de overstroming veroorzaakt door een ijs- of steenlawine. Het lijkt erop dat de boycott door de UEFA van alle competities van de FIFA van tafel is. Alle landen die zich namelijk hebben geplaatst voor het WK voetbal voor vrouwen onder de 20 doen volgende maand aan het toernooi mee. De FIFA wilde het WK commerciëler maken, maar beloofde dat plan na veel kritiek in te trekken. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De besmettingen werden vorige maand al vastgesteld. Vermoedelijk zijn er malaria-muggen in een vliegtuig naar Duitsland meegekomen. De muggen zijn waarschijnlijk al dood. Het gevaar voor reizigers en inwoners van Frankfurt is daarom erg klein. En een enorm tomatengevecht in het Spaanse stadje Buñol. Daar werd het jaarlijkse festival La Tomatina gehouden. Meer dan 20.000 mensen bekogelden elkaar daar met tomaten. Hoewel er alleen met overrijpe tomaten wordt gegooid, vinden critici het voedselverspilling. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en het kan plaatselijk mistig worden. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag gaat het stevig onweren. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.

0: abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland. Kruidvat.

0: Lidl.nl/business.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Kink. Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Wie was je aan de beurt?
7: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
6: Hit it!
8: Voor die 2.

0: Speelbewust 18+.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Dezen pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Second Love.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het dodental van de zware overstromingen in Nepal is opgelopen tot 157, meldt de BBC. Nog altijd worden honderden mensen vermist, onder wie veel toeristen. Ook in het aangrenzende Tibet zijn waarschijnlijk veel slachtoffers gevallen. Op beelden is te zien dat water van een kolkende rivier met veel geweld alles wegvaagt. Een groep leden van Ongehoord Nederland is klaar met het omroepbestuur. In een brief die door 60 mensen is ondertekend, staat dat er geen ledenvergaderingen worden georganiseerd, er financieel wanbeleid is en het bestuur de toekomst van de omroep in gevaar brengt. Ze willen daarom dat het hele bestuur opstapt. Premier Jette praat vanavond met minister Heijnen van Financiën over de begroting. Die moet vrijdag klaar zijn. Het is niet bekend wie er nog meer bij het gesprek zijn. Volgens de NOS zijn ze het binnen de coalitie niet eens over de samenwerking met Pro. De partijen D66 en CDA zouden voor zijn, maar de VVD niet. En het duurt nog even voordat het allerlaatste nummer van Dolly Parton uitkomt, namelijk over 20 jaar. Het nummer heet My Place in History en ligt in een afgesloten kist in haar pretpark Dollywood. De kist met het nummer en een paar andere persoonlijke spullen gaat pas open in 2046, als ze 100 zou zijn geworden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en het kan plaatselijk mistig worden. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag gaat het stevig onweren. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.

0: Bonito.nl. Mis niks en sla je slag. Bonito.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
6: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
5: Wat dan?
6: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
5: Oh, mag ik mee?
6: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
11: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.

0: Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zeker te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone.
3: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
4: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn in gedachten bij de getroffenen van de zware overstromingen in Nepal. Het dodental staat op 157, maar loopt naar verwachting op. Nog altijd worden honderden mensen vermist, ook veel toeristen. In gedachten zijn we bij alle betrokkenen, schrijft het koningspaar op social media. In de Gelderse plaats Neede is een man doodgestoken. Iemand hoorde geschreeuw in een woning en zag een bebloed persoon naar buiten komen. Al snel arresteerde de politie een verdachte. Wat er aan het dodelijke steekincident vooraf is gegaan, is nog onduidelijk. Een wethouder uit Oldebroek heeft zich laten fotograferen met een Kalashnikov en een pro-Russische vlag in zijn hand, meldt de Volkskrant. Het is Tom de Nooier, oud-presentator van Ongehoord Nederland. Hij staat naast iemand van Forum voor Democratie, die is veroordeeld voor mishandeling. De foto is intussen van Instagram verwijderd. En een kat in de Amerikaanse staat Wisconsin heeft een wereldrecord gebroken. Hij werd geboren met maar liefst 29 tenen. Een normale kat heeft er 18. Katten worden wel vaker met meer tenen geboren door een erfelijke afwijking. Zo had de biologische vader van de kat 24 tenen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en het kan plaatselijk mistig worden. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag gaat het stevig onweren. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Lachend naar het vogeltje! Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
6: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
8: Odido. 11 uur. Dit is Kink Distortion.
9: Goedenavond, ik ben Mario Kwaithaal. In Suriname wordt druk gezocht naar de man die betrokken zou zijn bij de verdwijning van Rodney Leisner. Het publiek is ook gevraagd om naar hem uit te kijken. De man is volgens justitie vuurwapengevaarlijk en wordt verdacht van onder meer moord. Leisner is nu ruim een week vermist. Justitie houdt er rekening mee dat hij niet meer leeft. Supermarktketen Jumbo roept na Gorgonzola nu ook een partij Brie terug, omdat er een ziekmakende bacterie in kan zitten. Het gaat om de biologische Brie van het huismerk, die houdbaar is tot 1 september. Mensen krijgen ook zonder bon hun geld terug. De bacterie kan mensen erg ziek maken en zelfs voor een miskraam zorgen. Ook Miley Cyrus heeft gereageerd op de dood van Dolly Parton. Ze is de peetdochter van Parton. Op Instagram schrijft ze dat het te zwaar is om over te praten. Hun meest waardevolle momenten waren privé en blijven dat ook. Wel zegt ze dat Dolly altijd een engel aan haar zijde zal blijven. En de Voedsel- en Warenautoriteit wil dat een boer in Badmen stopt met het aanbieden van biggenknuffelen, meldt RTV Oost. Het is slecht voor de dieren. Radar onthulde deze week dat er biggetjes van amper een dag oud konden worden geknuffeld. De boer wil gewoon doorgaan, wel heeft hij de hygiëneregels aangescherpt. Het weer van Weer Online? Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren. En dat was het ANP-nieuws.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zeker te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
6: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.